0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

original story about House. House, what house? House music!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik.

0: groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. In het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo vindt dinsdag 15 september de jaarlijkse veulenveiling Prinsjesdag plaats. Tijdens de veiling worden 43 geselecteerde springveulens aangeboden. De collectie is samengesteld met het oog op de eisen van de moderne springsport. Volgens de website horses.nl, dat over de veiling bericht, is bij de selectie onder meer gekeken naar atletisch vermogen, correctheid, uitstraling en genetische kwaliteit. Dries van den Bergen en zoon uit Harderwijk is uitgeroepen tot versspecialist van het jaar in de categorie visspecialisten. De landelijke titel werd bekendgemaakt tijdens het versfestival in Nijkerk. De verkiezing richt zich op versspecialisten in verschillende categorieën. Volgens Dagblad de Stentor kreeg het familiebedrijf de onderscheiding voor de prestaties als visspecialist. Voor eigenaar Peter van den Berg is de prijs vooral een erkenning voor het team en het ambacht. Het bedrijf begon in 1978 als ambachtelijke palingrokerij en groeide uit tot een veelzijdig visbedrijf met onder meer een visspeciaalzaak, een restaurant, een rokerij en een palingmuseum. En tot slot, de politie zoekt een man die op 17 juli een zonnebril uit een auto aan de Middelaan in Harderwijk zou hebben gestolen. De auto stond afgesloten en werd op de oprit van een woning opgeladen. De eigenaar ontdekte de diefstal de volgende ochtend. Volgens de politie is een Prada zonnebril ter waarde van zo'n €300 meegenomen. Ook was de bedrading van de auto losgemaakt. Mogelijk heeft de verdachte geprobeerd de auto te stelen. De politie heeft camerabeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt getuigen die hem herkennen of informatie over de zaak hebben om zich te melden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met een aantal dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 7 met ook daar 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os. Langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 8 kilometer. De extra reistijd is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
4: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
6: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
5: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
6: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
5: Wow, klinkt gezellig.
6: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
5: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
6: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey,

0: hele goede morgen. Welkom in een nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Het is maandag dus en zij er ook. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen allemaal.
0: En ja, we gaan weer zien wat deze week ons brengt. En laten we beginnen bij de maandag. Gewoon dag voor dag, niet alles tegelijk er doorheen jassen.
1: Graag.
0: Gewoon alles op zijn tijd.
2: Hey, wat is wakker?

Hoewel er nog een aantal mensen op vakantie zijn, kan de rest gewoon gezellig meedoen, zoals altijd. Je kan WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. Dus wat wil je nog meer? Hoeven we niet allemaal te weten wat je nog meer wilt. Maar nou ja, als je het kwijt wil, dan deel het maar met ons, zou ik zeggen. Ja.

0: Je journalistieke nieuwtjes, verbindende nieuwtjes, oproepen enzovoort enzovoort. Of gewoon muzikale verzoekjes. Laat het dan even weten. We hebben bijvoorbeeld vandaag ook de 18 plus 2 van André.
1: Zeker.
0: En, dus dat is elke maandag. Nou, ja, wat kunnen we nog meer aanbieden? Ik zou het niet weten. Ja, zoals Donald Trump, €5.000 voor elke luisteraar. Maar ja, dat hebben we niet.

0: tweede snoesnoemetje van vanmorgen. Super Love. Schwarz en Funk.
1: Ja, lekker hoor.
0: Ja. He.
1: Dat valt echt bijna in slapen.
0: Ja, dat afgelopen donderdag bracht DJ Rickstar het nummer mee. Ik denk, oh, die gaan we even een keer gebruiken om te snoezen.
1: Deze, ja. Zo. Ja, ja, ja. DJ Rickstar, die kan er wat van. Ja,
0: ja. Ja.
1: En ja, ik hoorde hem ook, Donald Duck brengt hij ook altijd mee,
0: ja,
1: naar de studio.
0: Ja, dat is goed, verrassend heel erg goed.
1: Begon hij daar de vorige week voor het eerst mee?
0: Ja, dat, ik heb nog nooit eerder daarover gehoord. Hé, wat krijgen we nou?
1: Wat gebeurde?
0: Ja, ik heb weer geen geluid. Ach. Het is ook elke keer hetzelfde gedonder. Nou, dan gaan we even wat anders proberen, want ik had... Nou, dan doen we maar jouw nummertje...

Ja, dit was eigenlijk de ochtendgymnastiek, maar omdat de player me in de steek liet van de laatste computer, moest ik deze wel even inschakelen. En, nou, dat betekent dat we nog een snoesnummertje te goed hebben en dat is deze.

0: Zo, dat was hem. Baby Get High, Joe Buck, een Nederlandse artiest. En ja, een beetje een andere volgorde, maar dat heeft alles te maken met...
1: In de flippenkast. Hey, heb, ja. heb jij al een nieuwe rekening geopend?
0: Een nieuwe rekening, hoe bedoel je?
1: Ja, want Nederland volgt altijd Amerika, hè? Dus binnenkort komt die 5000 euro... Eraan,
0: ik had begrepen dat wij allemaal 90 jaar mogen worden. Van,
1: was dat het goede nieuws uit Nederland?
0: Dat was het goede nieuws uit Nederland.
1: Waar had je dat gehoord, die 90 jaar dan? Die heb ik gemist.
0: Dat was dit weekend. Het hele weekend was dat onder de aandacht. Gistermorgen bij Wakker Nederland. Heel erg overgesproken en zo. En,
1: wij mogen 90 jaar worden.
0: Ja, dat is wel de bedoeling, want dan gaan we langer mee. En dan zeggen ze ook, ja, maar dat wordt... De kosten worden duurder natuurlijk, de zorgkosten.
1: Ja,
0: maar
1: precies.
0: Nee, als iedereen nu gezond zou leven, dan viel dat allemaal wel mee.
1: Je wil langer werken.
0: Volgens mij, ja, precies.
1: Tot de 80
0: dat
1: werken.
0: Dat zijn ze er niet bij, hè? Van, tot je 85...
1: Tot 80 werken en dan nog 10 jaar op de bank. En
0: ja,
1: dan,
0: ja, precies. Dus dat hebben ze er niet bij.
1: Heerlijk, ja. Allemaal 90 jaar. Heerlijk,
0: allemaal 90 jaar, ja.
1: Dus in Nederland geen 5000 euro op je rekening, maar wel even lekker...
0: En dat betekende dus dat een heleboel dingen zoals Ozempic, noem het allemaal maar op, allemaal in het ziekenfondspakket komt, zodat we allemaal gezond blijven.
1: Want Ozempic, waar was dat ook weer voor?
0: Ja, dat was eigenlijk voor diabetes, maar het bleek dat je er ook heftig van kan afvallen.
1: Ja, wondermiddel.
0: Een wondermiddel.
1: Wondermiddel,
0: ja,
1: die hebben we nodig. Ze zijn in het oerwoud op zoek geweest en ze hebben het eindelijk gevonden.
0: Ja, precies, dat dus.
1: Heerlijk.
0: Nou, dus die 5000 euro, ja, ik denk dat 90 jaar... In 90 jaar kan je natuurlijk veel meer verdienen dan 5000 euro.
1: Laat maar zitten die 5000, laat maar zitten die nieuwe rekening. Doe mij die 90.
0: Ja. En vragen als, ja, maar wordt de bevolking dan wel niet heel erg groot? En wordt de zorgkosten dan
1: Nederland
0: niet heel erg duur?
1: Ja,
0: nee, want als iedereen super gezond was, dan kwam er bijna niemand meer bij de zorg. En dan kon de economie weer omhoog, enzovoort, enzovoort.
1: Het BNP, BNP.
0: Ja, dus nee, dat...
1: Leuk, goed nieuws, Bas.
0: Ja, maar mooi, hè? Geweldig.
1: Goede muziek, goed nieuws, gaat lekker.
0: Ja, nou, dat bedoel ik. En dan hebben we daar toch één mooie wereld, hè?

0: Zo, nou voor de mensen die momenteel luisteren, ja, ik zei het net al, we hebben een klein storingje hier. En dat betekent dat een van de players het niet doet, en, of een van de computers niet doorkomt. En dat betekent, ja, verstandig wel zeggen, joh, zit ik daar nou op te wachten? Maar ik wil altijd transparantie geven. Ja. Betekent dat we even de mengtafel opnieuw moeten starten, maar dat betekent dan ook weer dat het systeem automatisch moet draaien, want zonder mengtafel kan je niks regelen. Dus het volgende uur beginnen we even met een systeemgeregistreerd programmaatje of beginnetje. Totdat wij de tafel weer aan de praat hebben. En dat het kan best zijn dat dat het volgende uur meteen al is.
1: Ja.
0: Maar meestal duurt het een minuut of zes. En dan, dan is het wel geregeld. Dus nou ja, dan weet je. Als je denkt, hey, dit is wat anders wat ik nu hoor dan ik zou verwachten. Bijvoorbeeld, ik hoor een openingstune van De Wereld Wordt Wakker. En dan wel een wintertune of wat dan ook. Dan weet je gewoon even. We zijn er wel, maar we zijn even wat aan het resetten.
1: Glitch in the system.
0: Dat. Nou, dan gaan wij naar het filen, of nee, het weerbericht.
1: Weer hadden we ook nog.
0: Ja. Ja, vanochtend zon, wolken en verspreid eerst mist. Nou, ik heb geen mist gezien. Jij nog mist gezien?
1: Weinig.
0: Ik heb het gemist, dus wat dat betreft geen mist. Verder vanuit het zuidwesten meer bewolking en kans op een buitje. Het wordt 23 graden. Doe maar. Toch nog wel een beetje nazomertje.
1: Zeker weten.
0: En de wind is zwak en variabel, geleidelijk zuidoostelijk. Zwak of matige 1 tot 3 bevoor. Vanmiddag ruimend naar zuidwest 2 tot 4 bevoor. En dan de komende 5 dagen zien er als volgt uit. 24 graden morgen, s'nachts 16. Woensdag dan in één keer weer 17, s'nachts 12. Donderdag 17, s'nachts 11. Vrijdag 18, s'nachts 12. En zaterdag 20, s'nachts 12. Dus morgen nog even weer 24 en dan zakken we meteen weer 7 graden.
1: Ja, ik krijg een dipje hoor.
0: Aha. Ja, en dan de kans op neerslag in procenten. Dinsdag 20, woensdag 70, donderdag 60, vrijdag 45 en zaterdag 65. De kans op zon in procenten. Dinsdag 50, woensdag 70, donderdag 10, vrijdag 70, zaterdag 35. Nou, dat zijn de feiten op dit moment.
1: De vooruitzichten.
0: Ja, en ja, als je het niet aanstaat, dan moet je maar naar Sweet Home Alabama.
1: Aha.

0: Ja, dat was een Jewel met Sweet Home Alabama. Ja, het origineel is natuurlijk van Lynyrd Skynyrd, de band met 4 Y'en.
1: Ja, helemaal, die gast had er zin in.
0: Ja.
1: Maar leuk, ja, die Jewel, dat ben ik helemaal niet gewend van Jewel. Dat was altijd zo'n lief meisje.
0: Ja. Maar,
1: leuk, nee, goede prima cover hoor.
0: Nou, kijk eens aan. En dan pakken we er een van jouw lijst. Sade met Never As Good As The First Time. En,
1: dat is ook niet misselijk, hè, die zangeres.
0: Ken jij de eerste wet van Gosse uit de economie?
1: Geen idee, nee.
0: Grensnut neemt af. Dus als jij heel erg zin hebt in een biertje, dan is de eerste wet grensnut even af. Dus de eerste heeft het grootste effect.
1: Ja. Klopt,
0: en heb je dan daarna nog een tweede, dan is dat wel lekker, maar dan is het effect niet meer zo
1: groot.
0: Nee,
1: en dat is een beetje waar dit nummer over, Never As Good As First Time, dat geldt voor meerdere dingen.
0: Ja.
1: Leuk dat jij, ik snap nu waarop je op aanhaakt. Ja.
0: Geldt
1: voor meerdere dingen, ja. Alles de eerste keer, ja.
0: Nou, de eerste keer, ja. En,
1: doe er je voordeel mee, deze levensles.
0: Ja, ik zeg er wel bij, het is vaak een beleving, hoor. Want als je achteraf terugkijkt naar de eerste keer, dan denk je, wat een puinzooi was dat, zeg.
1: Ja, precies. Ja, dat ook nog, hè.
0: Ja.

0: Zo, dat was hem. Lekker relax. Sade, altijd goed voor een beetje relaxisme. Terwijl er toch tempo in kan zitten.
1: Maandagochtendmuziek, maar ja, die heeft een hele rustgevende stem. Ja, ja, er zullen vast mensen zijn die het niet kunnen waarderen. Maar bij mij, ik vind het altijd wel passen in de ochtend. Lekker wakker worden.
0: En Koos is nog steeds op vakantie, dus die horen we voorlopig nog niet. Maar Eljapo is al aangeschoven in de WhatsApp koffiebar.
1: Laatste
0: is inmiddels aangeschoven. En ik heb zo vermoeden, nu het buiten wat licht gaat worden. Want ja, heb jij ook de neiging om langer in je mandje te liggen, naarmate het kouder en langer donker is?
1: Ja, het begint nu weer wat moeilijker te worden, ja.
0: Ja, om op te staan, hè. Ja,
1: dat allemaal, maar ook gewoon het is langer donker.
0: Ja.
1: Maar voor de slaap is het wel beter.
0: Ja. Nou, even heel wat anders. Wat heb jij met een witkruisarend?
1: Nou, de witkruisarend.
0: Ja.
1: Ja. Dat heb ik volgens mij helemaal in het begin al een keer uitgelegd, hoor. Of niet? Ja, die witkruisarend.
0: Werkt niet. Het viel mij vorige week op en toen ben ik het vergeten te vragen.
1: Ja, nee, maar dat mag. Dat is, volgens mij hebben we het er eens een keer over gehad, helemaal in het begin. Toen hadden we het over alter ego's, aliassen. En jij was natuurlijk Jean-Sebastien en zo, hè, was geloof ik
0: die. Ja.
1: En bij mij was Alfons. Alfons, dat was een studentennaam uit mijn studententijd. Had ik een maat die heette Rutger en ik was Alfons. Daar maakten wij Enschede's nachtleven mee, hoe zeg je dat?
0: Onveilig.
1: Onveilig, dat is hem. Maar die Alfons en de achternaam was dan Witkruisarend. En Witkruisarend, dat komt uit mijn allereerste buitenlandse vakantie naar Zuid-Afrika. De Black Eagle heet in het Zuid-Afrikaans. Dat is een hartstikke leuk taaltje, Zuid-Afrikaans. Die hebben voor alles weer wat nieuws gevonden. Wij zeggen bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, als je gaat slapen, zeggen wij slaap lekker. Zij zeggen lekker slaap. Weet je wel? Dat
0: snap,
1: is typisch die boeren daar, die Zuid-Afrikaanse boeren, die zeggen dat die zijn gewoon een beetje...
0: Ja, en een lift, hij is een bakkie.
1: Ja, dat
0: en
1: soort dingen.
0: Allemaal,
1: ik kan daar heerlijk om lachen. En de Black Eagle, dat is zeg maar de algemene Engelse benaming voor de Black Eagle. Dat is een van de grootste arenden van Zuid-Afrika. Fantastisch beest. Met een wit kruis over ze. Moet je maar eens googlen.
0: Ja, een wit kruis. Dat heb ik gedaan. Ik ben inmiddels een vakman.
1: Ja, dat kun je wel.
0: Maar ik zal het even uitleggen voor de mensen die zitten. Luister al. De laatste tijd krijg ik zoveel spam en rotzooi binnen. Wat? Het eerste wat ik altijd doe is automatisch kijken wat voor e-mailadres schuilt hier achter de... En dus ik klikte ook automatisch op jouw naam en dan zie ik daar in één keer Witkruisarend.
1: Ja.
0: Ik denk, wat heb hij met Witkruisarend?
1: Komt daar, 30 jaar geleden verzonnen.
0: Ja.
1: En dat is dus gewoon de Zuid-Afrikaanse benaming voor de Black Eagle. Een van de grootste...
0: En die ging ik dus opzoeken. Ik denk, laat ik even kijken. En dan wat staat eraan? Zwarte adelaar. Ik denk, dat is leuk. Witkruisarend is een zwarte adelaar.
1: Ja,
0: hij heeft wel waar komt dat wit vandaan? Maar dan heeft hij dus geen kruis op de rug. Hij heeft een vee op de rug.
1: Ja.
0: Een witte vee, maar die zitten op de kruisveren.
1: Oh, kijk.
0: Ja. En ik denk, dus en de naam klopt niet. Het is een zwarte, terwijl het een wit kruisarend heet. Het is

0: Het is ook geen kruis, maar het is een vee.
1: Precies.
0: Ja. En het derde kruis slaat dan weer op de kruis.
2: Oh, je bent er wel in gedoken.
0: Ja, tuurlijk.
2: Want,
0: als
2: je goed kijkt, is het inderdaad geen kruis. Maar een beetje, als je een beetje snel kijkt, lijkt het inderdaad, komt het een beetje in de richting van een kruis. Maar ik vind het wel een prachtig. Die arenden en die adelaars, ja, dat heeft wel iets, weet je wel.
0: Ja, adelaar en adelating, dat vind ik heel dicht bij elkaar.
2: Dat is weer wat anders,
0: maar dat is heel wat anders, bij elkaar.
2: Maar dat is typisch jouw associatieve brein, ja. Daar kun je niks aan doen.
0: Nee, daar kan ik niks aan doen. Sorry hoor.
2: Nee, geeft niet.
0: Nee, prima. Maar misschien heb ik wel een adelating nodig. Ha. Ja, je weet het niet. Maar we gaan eerst even, als je toch over vakanties hebt, Blue Hotel van jouw lijst.
2: Oké.

0: Zo, ik zit me dan partij tipfouten te maken hier. Ja. Met, voor de luisteraars.
1: El Chapo's in de house.
0: Huh? Ja, El Chapo's in de house. Maar voor de luisteraars hebben hier twee keyboards. Eentje links, eentje rechts. En de ene hand heb ik altijd wat anders te doen. Dus ik type altijd met één vinger. Ook altijd maar op één bord. En dan... Dan moet ik zeggen, mijn vingers zijn aardig dik. Maar mijn bril is... sinds een jaar heb ik een nieuwe bril. Maar die is nu ook eigenlijk alweer een vervanging toe.
1: Serieus?
0: Of mijn ogen zijn slechter geworden de laatste jaar. Dat zou ook maar goed kunnen. Maar ik word natuurlijk ook ouder.
1: Want we zijn even met El Chapo een beetje aan het communiceren. Maar volgens mij heeft hij dat wel door. Hij heeft wel door dat die 18 plus 2, dat is op maandag van mij.
0: Nou,
1: dat
0: volgens mij zitten we eigenlijk al op 26 keer.
1: Ja, daar wil hij heen.
0: 18 plus 2. Dus,
1: maar die 18 plus 2 heeft hij wel door. Dat is mijn lijstje op de maandag. Maar ik kan jou meteen vertellen hoe het zit, El Chapo. Want we zitten op 25 keer. Dus 25 volgende keer. Week is 26.
0: Volgende week is de 26.
1: En dat zal met vakantie misschien. Ik ben natuurlijk een keertje op vakantie geweest, geloof ik. Dus vandaar dat we dat half jaar net niet redden. Maar die 26 keer, nee, dat wordt volgende week. Maar pas bij 40 keer koeken. Dus als El Chapo langs wil komen, moet hij wachten tot de 40ste. Als die dan komen er weer
0: mergpijpen. El Chapo had destijds voorgesteld om bij 26 koek te doen in verband met...
1: Oh ja, precies. Ja. Ja, maar dat, dus. Dat is niet mijn schema, is 20, 40, 60 een beetje. En 26 keer is volgende week, er gebeurt er niks. Gewoon een mooie lijst, maar als hij koeken wil brengen, prima. Ja.
0: Maar want jij zegt dat zo makkelijk. Maar had je het door, El Chapo, dat 18 plus 2 gewoon de top 20 van André is, maar dat het niet rijmt?
1: Ja, zou kunnen, ja.
0: Want jij zegt nu dat hij dat wel door had.
1: Ik zo'n beetje uit zijn appje vermoed ik dat hij dat wel door heeft, dat het meer op die 6, wanneer is die 26? Maar het zou zomaar kunnen, hoor, Bas. Zo te zien heeft hij het wel door, ja.
0: Ik heb zo te zien, hoort hij nu wat nieuws, want hij reageert op de vorige, zeg. Leuk. Dus dat we zien we waarschijnlijk nog niet.
1: Misschien ook,
0: zo zie je maar hoe je...
1: Interpretatieverschillen.
0: Ja, natuurlijk, zegt hij.
1: Dat kan hij nu ook makkelijk zeggen. Ja. Ja, we zullen het nooit weten, Bas.
0: Nou, dan komen we er nooit meer achter. Jongen.
1: Ik heb het weer verpest, het feestje voor je.
0: Ja, je hebt het weer helemaal...
1: Jij wilde hem testen. Maar goed, de 18 plus 2, het lijkt me na 25 keer dat de meesten dat toch wel weten. Voor het rijmt zo lekker op André, inderdaad. Maar je kunt er van alles van maken. Nee, je kon toch ook...
0: Maar voor jou is het duidelijk. Maar mensen die wat minder vaak luisteren, die hebben bijvoorbeeld de huppel... Ik probeer altijd alles een beetje te rijmen en zo. En de top 20 van André, ja, dat rijmt niet. Dus vandaar dat ik ervan gemaakt heb, de 18 plus 2... En van André. Goed.
1: We hebben het nu vandaag.
0: Ik vind het niet erg om het extra uit te leggen, laat het zo zeggen.
1: Vandaag hebben we sowieso ons best gedaan om het weer even uit te leggen.
0: Ja.
1: En voorlopig houden we hem erin, wat mij betreft 18 plus 2. We hoeven niet naar beneden, we hoeven niet omhoog.
0: Nee, want we begonnen ooit met 10.
1: Ja.
0: En toen werd het 15 en toen was het dus 13 plus 2.
1: En binnen een maandje zat ik op die 18 plus 2.
0: Ja, en dat heeft alles te maken met als hij de 20 doet en ik doe de 20, dan zitten we op 40. Dat is 8 nummers per uur. Dan kunnen er ook elk uur nog zeker 2 verzoekjes bij. Dus dan zitten we ook nog op 10. En dan komt het vanzelf goed, maar dat is weer een stukje rekenwerk. Nou, volgende keer zal ik iedereen wat sneller, wat slimmer inschatten en zo. Ik neem altijd iedereen serieus namelijk. En nergens meer op reageren, want ik krijg toch alleen maar te horen. Ja, natuurlijk, dat hoef ik niet te horen. Dat wil ik niet meer horen. Nou, we gaan het laatste nummer draaien. En dan voor degene die op dit moment luistert. Het tweede uur kan even verwarrend overkomen, maar... trek je niet extra aan. Blijf gewoon hangen. Het komt vanzelf ook goed.
2: Okay, without the aid of any musical instruments, save for a lone tambourine. He can't sing, you see. He's got to do something.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
2: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
4: Daar is de winst. 5-7, 16. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
2: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met een aantal dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 7 met ook daar 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os. Langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 8 kilometer. De extra reistijd is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
8: Hé hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
7: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
8: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
7: Wow, klinkt gezellig.
8: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
7: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
8: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Beetje een flipperkast vandaag, hè?
1: Ja, ja, ja. En we zijn inmiddels alweer terug in de openingstune. Loopt nog even, maar die gaan we nu vakkundig uitschakelen zometeen.

0: Ja, we kunnen er gewoon doorheen praten. Dus iedereen welkom weer in het tweede uur van de Wereld van Wakker.
1: Het was een zware bevalling.
0: Huh? Ja, maar het is allemaal wel weer gelukt, hè?
1: Het kerstkind is geboren.
0: Wat vroeg, maar ja, de kruidnoten liggen er ook al.
1: Tja.

0: helemaal gezellig nu.
1: Kom de natuur op gang.
2: Oh ja?
0: Ja, want ik ga ook meedoen.
2: Ja, kom op.
0: Met losse handen, ja?

0: Ja, mooi is het. Ik ben momenteel wel even op een andere plek.
1: Nou, dus, niet helemaal hoor.
0: Je denkt, hij reageert niet op de WhatsAppjes.
1: Jawel.
0: Of op de mail. Of whatever.
1: Jawel.
0: Dat kan kloppen.
1: Ja, nee.
0: Want ik ben even nog niet live.
1: Klopt wel. Dat klopt niet. Ik geloof helemaal niks van.
0: Dus,
1: André zit er ook al.
0: Blijf vooral hangen. En,
1: dubbel bas.
0: Af tot ik aanschuif.
1: Ja.
0: En ondertussen probeer ik gewoon het programma natuurlijk.
1: Mijn vriendin zegt ook altijd
0: laten verlopen.
1: Niet zoveel hoge tonen, ik heb liever veel bas.
0: Doe gezellig alvast mee. Stuur alvast je WhatsAppjes, je mailtjes en al die andere berichten.
1: Ja.
0: En dan in de tweede uur fixen we dat allemaal weer zoals we altijd alles fixen.

0: dat smoes over te laten lopen. Nou, probeer het maar. Ja, maar omdat dit niet onder het mengpaneel valt, maar het systeem, kan ik hem dus niet zachter zetten zelf. Want ik moet wachten tot hij fade-out komt. En dan moet ik proberen om de boel eruit te sodemieteren. En dat gaan we kijken of dat nu gaat lukken. Heel langzaam gaat hij weg. En daar waren we weer. Nou, het deed geen pijn, maar het moest wel even gebeuren.
1: Back on track, leuk hoor. Ja, want hoe lang duurt dat nummer, zeg maar? Is dit die wintereditie? Was het?
0: Ja, dat is de winter. Ja. Die is 6 minuten nog wat.
1: Kijk, is leuk. En jij hebt daar wel Lennart Nijg als tekstschrijver ingehuurd, of niet?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dat zijn je eigen teksten.
0: Eigen teksten. Ja, hoezo kom je bij Lennart Nijg dan
1: toch? Dat is zo'n hoog niveau, joh. Ik bedoel, het gaat heerlijk alle kanten op. Ja.
0: Ja, beschrijf. Ik woonde toen nog in Harderwijk. En beschrijf zeg maar de rit hier naartoe. En in de zomer en in de winter. En toen rookte ik nog, dat hoor je nog. Ja, het is...
1: Leuke associaties.
0: 15 jaar geleden. Ja. Dus toen rookte ik nog en dan hoor je dat. En met fietsers die je van de sokken rijdt. En konijnen die je tegemoet komen over het akkerland.
1: Toen er nog konijnen waren, ja.
0: Ja, en kijk, met een lege tank kijk je met een blik op de weg naar de blik op de weg. En daar zitten wel wat textuele foefjes in.
1: Tja, leuk.
0: Maar goed, dat wordt zeg maar vanaf oktober zo'n beetje is het wintertune weer van toepassing.
1: Erin doen, ja. En nu lopen we nog niet eens zo ontzettend achter op schema. Hè? Waar zijn we ergens gebleven?
0: Waar zijn we gebleven? We zijn gebleven bij... Er moet een nieuw nummer van jou in.
1: We kunnen nog een nummertje draaien voordat we naar de NOS gaan, denk ik.
0: Dat bedoel ik.

0: gelukkig is die nacht wel voorbij.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Lekker licht geworden.
1: Ja, dus dat zit wel van je snorremans. Even kijken, dan is het eigenlijk... Nee, we doen nog één nummertje van jouw lijst. Ach, en ja. Dan gaan we naar de lijst van de NOS.

0: Nathalie.
1: Nathalie en Brulia, ja.
0: Leuk hoor, ja, 30 jaar geleden.
1: Dingen om uit te spreken, ja. Ik dacht, zij kwam tegelijk, zeg maar, in de top 40 met Anouk. En iedereen had het over Anouk. En ik dacht, wie is dat dan toch? En toen hoorde ik dit nummer op de radio. Ik dacht, nou, dit heb ik nog nooit gehoord. Dit zal Anouk wel zijn.
0: Ja, dit was ook een eentje die toen binnenkwam.
1: Ja.
0: En je had er nog wel meer van die zangeresjes. Ja, dit was een klein vogeltje uit Australië. En,
1: geen witkruisarend.
0: Geen witkruis, zeker niet, nee. En maar wel een leuk meisje. En volgens mij heeft ze maar één, dit is haar hit, weet je wel. Daar woont ze nu een lekkere villa van in Brisbane of Sydney of zo.
1: Ja, ze heeft nog wel een paar andere hitjes gehad, maar ja, dit was de grootste.
0: Denk het wel, hè?
1: Ja. Eens even kijken, dan gaan wij naar de headlines van de NOS, want dat doen we altijd. Hoogste André tijd. En ik lezen om en om de headlines en we noemen daarbij het paginanummer en als je het hele bericht wil horen, inclusief onze toevoeging, al dan niet met een knipoog, dan het paginanummer door WhatsApp en bellen komen brengen of mailen. Energierekening van huishoudens gaat omhoog, 107.
0: Diensten willen van de dwangsommen af, 106.
1: Links op nip de voorsprong in Zweden, 126.
0: En de crowdfunding voor de veroordeelde Belg, 125.
1: Alexander Zverev wint de US Open, 649.
0: En PSV is weer koploper in de eredivisie, 828.
1: Eindzege Vuelta voor de Spanjaard Maas, 860.
0: En een vrouw vast voor een moord via Dark Web, 121.
1: Oostenrijker zit vast na misbruik van zijn vrouw, 127. Nou, dat zijn de headlines. Het is weer geweldig allemaal vandaag. Wat een positief nieuws allemaal.
0: Heerlijk nieuws.
1: Dus ik kan me voorstellen dat iedereen dat allemaal wil horen. Ja, dat. Maar we gaan naar we hadden het net al over vogels en kleine vogeltjes. Honeybee is wel heel erg klein, hè? Een honingbijtje.
0: Ja, dat is een van de kleinste. Ja,
1: dus. Oh, je hoort hem ook nog.
0: Ja, man.

0: Dat is wel grappig, want dat nummer dat begon dus met geluiden van een honeybee.
1: Ja.
0: En toen moest ik meteen denken aan... ik heb ooit een nummer geschreven over een terras. Ik heb een hekel aan, aan ongedierte, zeker als je op een terras zit. Nou, sticky bees, dat klonk een beetje dom. Maar sticky flies vond ik dan
1: ja,
0: wel een...
1: De associaties... die vlogen weer door de lucht hier. En sticky flies, maar jij, nou ja, maar ja, ik mag aannemen dat jij toch wel wat meer respect voor honeybees hebt dan voor sticky flies. Nee, er zit wel een verschil in, hè?
0: Nou, ik heb liever met sticky flies te doen dan met honeybees.
1: Oh, serieus?
0: Ja, omdat die kunnen, beesten kunnen steken.
1: Die bijen bedoel je, die honeybees. Ja. En sticky flies dan, waar ging dat over dan, sticky
0: dat
1: flies?
0: Dat ging over, eigenlijk moet je het lezen als je zit op het terras. En dan komen al die wespen en bijen die komen op je af. Op oranje en op limonade en op alle zoekigheid. En daar kan ik heel slecht tegen.
1: Ja, schrikkelijk.
0: En dat vond ik wel de moeite om daar een nummer over te schrijven. Waar je heel zenuwachtig van wordt. Waar je heel onrustig van wordt.
1: Ja.
0: En daar zit zelfs ook het geluid van een wesp.
1: Kijk,
0: het zit geïsoleerd even in het midden van het nummer. Ja, het is voorbij voordat je het weet. En dat schoot me te binnen, dus op het moment, moet je nagaan, dit is uit 1984 of zo, dat ik het geschreven heb. Ja, sticky flies. Nou, luister maar even, als het goed is word je er heel erg onrustig en ongemakkelijk van.
1: Heerlijk.

0: Nou ja, wat je hoort is mensen op een terras die geanimeerd en een beetje opgefokt zitten praten. Er vallen glazen kapot, sticky flies, alles eromheen.
1: Wapperende handjes. Ja, ik heb ze ook deze zomer weer gezien. Maar heb jij er deze zomer nog last van gehad? Heb jij nog op het terras gezeten?
0: Ik heb deze zomer niet op het terras gezeten. Hoe vind je die?
1: Jongen, en thuis had jij een balkonnetje, geloof ik, of niet?
0: Ja, een balkon, ja.
1: Maar thuis. Daar nog, want ze beginnen nu een beetje lastig te worden, de wespen. Ik heb het wel meegemaakt, wat jij in dit nummer... En wou je zeggen, is dit nummer ongeveer 40 jaar geleden, 42 jaar geleden?
0: Ja.
1: Niet te geloven. Toen hadden ze ook al last van wespen.
0: Ja. Tenminste, ik had er last van. Ja. Heel veel mensen vinden het allemaal geweldig.
1: Grappig dat jij daar een nummer op hebt gedaan. Maar de gitaartjes en de baslijntjes en die doen helemaal hun ding. Ja, die zijn zenuwachtig.
0: Je hoort ook zo op de achtergrond. Ja. En dan maar een fluitend geluid.
1: De zangeres, die blijft nog wel rustig. Die zangeres is een beetje de rustgevende factor.
0: Ja, die zit het van een afstandje een beetje te bekijken. En toch een beetje bezinnend terug te kijken op het geheel. Nou, ze is er niet positief over. Maar je moet wat. Hè.
1: Maar heb jij nog steeds... ik mag hopen dat je nu, cool blijft, toch? Of ben je nog steeds zo bang, net zo bang voor die beesten?
0: Ik ben een keer van mijn brommen gestoken. Ik ben uit een boom gestoken. Ik ben een heleboel dingen. Ik heb een wesp doodgedrukt omdat hij anders mij ging steken. Dus heb ik hem maar doodgedrukt op een
1: ribbenkast. Heb je zo'n nest verstoord?
0: Nee. Ja, nou... Ja, heel lang geleden. En toen moest ik heel laat rennen. Toen ben ik een keer of 5 gestoken zelfs.
1: Ja. Oh, heb je alles. Dan heb je alles meegemaakt.
0: Ja.
1: Maar het is nog steeds wel... Want ik ben rustiger geworden sinds ik in het bos woon. Heb ik er ook elk jaar last van. Van die wespenkoningen die ook naar binnen komen. Dat is eng in het voorjaar.
0: Ja.
1: Maar we zijn niet de enige waarschijnlijk.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Die beestjes die een beetje hekel hebben aan...
0: Nee, want René die schrijft ook nog een heel betoog. Dat pak ik er zo even bij, maar ik moet even een nummer weer inladen. En zo, die kunnen we alvast klaarzetten. Dan hebben we dat maar vast gehad. René die schrijft... waar je het over hebt. Net op het terras zit en wespen en zo. En dat vind ik wel grappig. Dat heb ik voor een paar jaar meegemaakt. Toen zat ik met een paar mensen op het terras in Wezep. Wesp.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Feitelijk zit daar het woord wesp al in, hè? Ja. In Wesp.
1: Weet je wat je krijgt daar?
0: Ja. Ja, precies. Dus dat had je kunnen weten. Daar zat ik een heerlijke tosti te eten. En continu hadden wespen om ons heen. Wespen dus. En we kregen dan ook spul van de mevrouw die daar werkte om ze op afstand te houden.
1: Dik voor elkaar. Maar als je inderdaad niet goed kunt zien, dan kun je ook niet zien of er een wesp op je tosti zit. Ja, dat lijkt me... Dat lijkt me inderdaad verschrikkelijk.
0: Ja, een wesp naar binnen happen, ja.
1: Ja, dat is inderdaad wel absoluut een van mijn diepe angsten.
0: Ja.
1: En, maar ik wist niet, nee, ja, je had het wel eens een beetje dat jij daar inderdaad een hekel aan had.
0: Oh ja.
1: Had je af en toe wel door laten schemeren. En,
0: punt is, zo'n wesp, die steekt, je merkt het pas als hij steekt.
1: Of serieus?
0: Voor die tijd heb je niet door dat die optie op je zit. Ja, tenzij je heel...
1: ik zie ze wel hoor. Maar...
0: En toen ik rookte nog, was dat wel nog een middeltje om een beetje rook te blazen om je heen en zo. Maar als je daar dan mee stopt, dan is het, dan wordt het wel een gevaarlijk klusje. Dus... Goed, we hebben...
1: Een paar paginaatjes doorgekregen.
0: Dennis komt nog met een nummer. Ja. Ook mooi, eens even kijken. Dan, dat sluit mooi aan bij het onderwerp. Dan zetten we die even in de wachtrij. Dan plaatsen we die er weer even in. Ja,
1: die plaatst de vinger op de zere plek, dit nummer. Ja.
0: Verzoekje van Dennis, of een bijdrage van Dennis. Zo kan het bijna, want het is een aanvulling van Dennis eigenlijk, ja.

早就拜拜，还得说声。红果儿被撕皮割下，还有很多东西干，小小也没了，有很

0: you care. Europe. Die zijn niet superstitious, dat zeggen ze zelf. Nou, dan moeten ze dan maar, vooral...
1: verstandige jongens uit Zweden.
0: Ja, ben jij gelovig?
1: Nee, niet echt hoor. Nee. Zwarte kat, als ik een zwarte kat zie lopen. Dan lopen ze ook wel... Er lopen geen zwarte kat op dit moment bij ons in de buurt. Zie jij er wel eens een lopen door de straat?
0: Ik zie wel eens een zwarte kat, ja.
1: Ja, je hebt er wel. Bij ons hebben ze allerlei kleuren. Dus nee, dat gaat goed bij ons in de buurt.
0: Okay.
1: Maar eens even kijken, op het nieuws gaat het ook goed, of niet?
0: Ja, 104. Doe jij hem even?
1: Ja, we beginnen met 104. Het gaat over Pro, de nieuwe partij Pro. En die blijft tegen een bezuiniging op de WIA. De leider van die partij, Jesse Klaver, zegt dat zijn partij wil praten over de hervorming van de WIA, de wet die uitkeringen regelt bij arbeidsongeschiktheid. De geplande bezuiniging daarop moet dan wel eerst van tafel. Klaver deed zijn uitspraak op een ledenbijeenkomst in Utrecht. De oppositiepartij eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt Pro tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan, waarschuwde Klaver. Pro riep het minderheidskabinet wederom op voor links te kiezen. Met de steun van Pro heeft de coalitie in de Tweede Kamer een meerderheid en in de Eerste Kamer bijna een meerderheid.
0: Ja. Ja, ik heb het helemaal niet zo op Klaver. Ik vind het een irritant mannetje.
1: Oh. Het is wel een doorgewinterde politicus. Hè? Nou, hij heeft zijn sporen verdiend en hij heeft zijn speltjes op zijn rever. Dus die man, ja, die krijg je niet meer voorlopig niet uit de politiek.
0: Ja. Maar, soms gaan dingen best wel makkelijk. Frans Timmermans is uiteindelijk ook weggepest.
1: Ja.
0: En alles wat... deze komt dan uit de GroenLinkshoek. Maar die Spekman bijvoorbeeld, dat vind ik ook zo'n...
1: Kees Spekman.
0: Onprettig figuur.
1: PvdA.
0: PvdA-icoon, corrivee. PvdA is niet voor niks. Helemaal de vernieling ingeschoten. En nu zit hij bij de FNV, dus dat krijgt hij ook wel kapot, denk ik. En Klaver die krijgt ook wel een hoop dingen kapot. Dat gaat hem vast wel lukken. Dus,
1: ja, ze doen hun best maar en ze mogen een mening hebben in Nederland. Ja. Alleen, ik weet het niet. Ik heb het idee dat hij neemt de regering, de minderheidskabinet, een beetje in de houtgreep. Hè? Daar lijkt dit bericht
0: precies.
1: Op.
0: Precies. En dan onder het motto, ik ben op dit moment de grootste partij. En dan vooral ik, hè.
1: Ja,
0: ik ben de grootste partij.
1: Virtueel zijn ze dat op dit moment.
0: Ja, 26 zetels.
1: Ja,
0: 26 van de 150.
1: Ja, precies. We hadden vorige week ook even over, toch? Ja,
0: ja.
1: Dat gaat nergens over. Ja.
0: Daar kan je helemaal niks
1: mee. Ja, dan hebben ze wel een grote mond, hè, als je de grootste bent.
0: Ja, precies. En dan hebben ze dadelijk... Ja, maar Wilders had er op een gegeven moment nog 37.
1: Ja, die had hem veel meer. Ja.
0: Maar ook dat is te weinig, want je hebt altijd weer partijen nodig. En Jesse Klaver aan de macht komt, heeft hij nog 50 zetels nodig van andere kanten.
1: Hij redt het ook niet.
0: En die zijn er niet.
1: Maar die grote mond, die is duidelijk nu. En weet je, het is, kijk, ze moeten wel samenwerken. Dus ik ben benieuwd. En morgen is toch die grote dag. Morgen wordt er niet gebabbeld, hè. Morgen is het gewoon hoedjes en mooie pakjes. En, hè? Morgen is het gewoon hoedjes en mooie pakjes en gebabbeld van de koning.
0: Showing time.
1: Volgende week gaat het. Of laten we zeggen...

0: Zo, dat was hem. Ja.
1: We zijn onderweg hoor, we zijn onderweg.
0: No way, ja, ja. Alan Parker.
1: Alan Walker.
0: Oh, Walker, ja, zie.
1: Samen met nog een paar anderen.
0: Mijn bril, dat is echt niks. Sabrina Carpenter en Farruko. Hey, Farouk Huppeldepup, dat is Freddie Mercury. Die heet ook Farouk. Ja.
1: Farouk, dat was een
0: Farouk Bolzaro of zoiets.
1: Dat was een alias van hem.
0: Freddie Mercury, ja, want hij is geboren op Madagaskar.
1: Oh, nee, het was zijn oorspronkelijke naam. Ja.
0: Zanzibar, volgens mij, ja. Hij heet officieel. We gaan het zo wel even opzoeken. Maar we gaan eerst weer even naar pagina 106.
1: Ja.
0: Of we die even wilden doen, wil jij die nog even
1: aangevraagd.
0: Doen?
1: 106 is ook aangevraagd en dat is mijn bericht hoor, ja. Want het gaat over de diensten, Nederlandse diensten die van de dwangsommen af willen. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. De dwangsommen werden in 2009 bij de wet geregeld om de overheid te dwingen zich aan de eigen termijnen te houden. Onder meer de IND, de dienst toeslagen en het UWV overleggen hoe ze onder die verplichting uit kunnen komen. Schrijft Trouw op basis van een mail, antwoorden op vragen en opgevraagde documenten. De IND betaalde dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten omdat ze te weinig mensen hebben.
0: Ja.
1: Ja, 100 miljoen, hè. Kun je leuke dingen voor doen, hè?
0: Ja, ik bedoel, ik denk dan op een gegeven moment ook, je kan iedereen compenseren en zo, en dwangsommen en bladibladibla. Maar die betalen we allemaal met z'n allen weer, hè.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk, als je één dienst al 100 miljoen, dan kan je denk ik zo'n miljard bezuinigen op al die dwangsommen en compensaties.
1: Ja, en het schijnt ook, ik hoorde dan pas vorige week of zo, 2 weken geleden, hoorde ik dat met die asielzoekers is ook niet mis, hè. Die kunnen ook van alles gaan claimen en zo.

0: Alleen daarom zou je al naar Nederland komen.
1: Ja.
0: Eigenlijk moeten wij eerst verkassen en dan terug. Dan krijgen we meer gedaan in Nederland dan we er nu
1: misschien
0: wonen.
1: Misschien wel, want het schijnt dat het gemiddelde gezin van een asielzoeker met twee kinderen, zeg maar, ja, en een gemiddelde gezin van Nederland, ja, die asielzoeker die krijgt meer en verdient meer dan het Nederlandse, het autochtone gezin, hoor
0: ja,
1: ik.
0: Ja.
1: Die als je alles bij elkaar, dat kost allemaal meer. Maar goed, het is allemaal heel schimmig, want dat lees je nooit in de krant. Maar hier zie je toch wel keihard die 100 miljoen staan.
0: Ja.
1: Ik schrik er een beetje van. Ik vind het een hoop geld. En ik zou zeggen, minderheidsregering. Werk lekker samen met Pro. Maken. Doe er wat aan.
0: Ja, de Pro die vindt dat iedereen nog meer geld moet krijgen. En zo.
1: Dus, oh ja, Pro is Pro toeslagen. Ja.
0: Kijk, we willen natuurlijk dat het beter gaat met iedereen. Maar op het moment dat je overal... En laten we stoppen met al die compensatie en herstelbetalingen, dingen uit het verleden. Dat is verleden tijd, daar hebben we het niet meer over. Gaan we toch niet weer voor betalen, man?
1: Ja, ja.
0: En jongen, ja. Jongen.
1: Nee, lekker berichtje. Ja, en El Chapo was daar ook, die wilde dat graag weten.
0: Ja.
1: Nou, ik hoop dat je vannacht goed slaapt, El Chapo.
0: Nou ja, El Chapo was niet zo enthousiast over de ambtenaren die daar op dat idee komen dan waarschijnlijk.
1: Maar die hebben er wel een hoop werk aan. Dat is wel mooi, hè?
0: Ja. Ja, dat ze zo'n hoop werk hebben, gaat er ook een hoop fout, hè? Dus je kan ook zeggen, ja, wat was er nou eerder, de kip of het ei?
1: Precies, ja.
0: Nou, ik heb een oplossing. Ik heb bij bol.com een kip en een ei besteld. En dan zullen we deze week voorgoed weten wat er eerder was.
1: Ja.
0: De kip of het ei.
1: Spannend.
0: Gaan we weer naar jouw lijst. Hey.
1: Uh-huh.
0: Dit is apart. Net hadden we hem nog in beeld staan. En nou zijn hier geen nummers gevonden voor Penny Lane.
1: Het is
0: dat nou toch?
1: Het is een rare ochtend vanochtend.
0: Hele rare ochtend wat hier allemaal gebeurt. Jongen. Nou, dan gooien we er maar even een ander nummer in.
1: Ach, ja.
0: Ik vind dit wel even een grappig...

0: Zo, even een hypnotiserend deuntje. Adios, AC. Goed, we hebben nog weer een volgende. Doe jij maar even?
1: Ja, we hebben nog twee verzoekjes op dit moment van de NOS Teletext, waaronder pagina 125. En dat is ook weer een lekker berichtje hoor. Crowdfunding voor een veroordeelde Belg. We gaan naar het buitenland, want in België is €97.000 ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt, maar het Openbaar Ministerie van België zegt dat er geen bewijs is. De buurman, die door de 49-jarige man mishandeld is, is een veroordeelde pedofiel en werd zo zwaar mishandeld dat hij al meer dan een jaar kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg vorige maand een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten besloten het gezin van de man te helpen via crowdfunding. Van het ingezamelde geld is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Ja, dit gaat over een hele veroordeelde pedofiel tegenover een halve moordenaar.
0: Ja.
1: En de halve moordenaar schijnt te winnen, weet je wel? Dan zeg maar, dat is...
0: Ja. Ik moet zeggen, ik kan wel sympathie opbrengen voor de dader.
1: Ja, precies. Dat in eerste instantie wel. Maar het is ook wel weer een absurd verhaal.
0: Ja, maar dat komt gewoon omdat er wordt, tenminste vind ik, veel te laag gestraft wereldwijd.
1: Oh ja.
0: Nou ja, er zijn ook landen waar ze flink tekeer gaan. Daar is misschien iets te veel van het goede dan weer.
1: Ja.
0: Maar hier in Nederland en België vind ik het allemaal wat aan de softe kant.
1: In de West-Europese wereld, ja.
0: Ja, en dan ben je toch een beetje uitnodigend dat je toch op een gegeven moment denkt, ja, weet je, ik... Ik haak gewoon zelf wel iemand
1: ja,
0: in de pan. Ik ben er wel klaar mee.
1: Ja, dat is dat. Inderdaad. Ja, dat is waar. Ja,
0: ja dus... maar goed. We gaan in ieder geval niet Penny Lane in de pan haken. Want die hebben we nog even nodig.
1: Ja.
0: Die gaat het gaatje vullen tot aan het nieuws van 9 uur. En dat begint, zeg maar, nu.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
1: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport 5 kilometer. Met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A28 Amersfoort richting Utrecht, bij Utrecht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
6: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
8: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
7: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
8: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
7: Wow, klinkt gezellig.
8: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
7: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
8: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, nou, de opening van het derde uur is begonnen voor De Wereld Wordt Wakker. En we begonnen met Evil van Interpol.
1: Ja.
0: Van jouw lijst.
1: Dat is echt New York City, zeg maar, rock. Of ja, een beetje poprock. En dat is zo'n bandje, Interpol is een van die bandjes die na... aanslag op de WTC in 2001, werd New York uiteindelijk wat goedkoper, wist je dat? Kon je er wat makkelijker heen. Heel veel mensen vluchtten uit die stad toen, weet je wel, na die aanslagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Het werd een soort half Berlijn tijdelijk. En er schijnt daar toen dit soort muziek gemaakt te zijn, weet je wel. Er konden wat meer artiesten in die stad inspiratie op doen en goedkoper wonen. En dat... Dat vond ik wel interessant. En op een gegeven moment, na 10 jaar, werd het weer wat duurder.
0: Berlijn... Ja, het was natuurlijk niet de place to be op dat moment.
1: Nee, maar het voordeel was dat het goedkoper was. En ja. Schijnt, in Berlijn was dat ook heel lang zo. Hè? Berlijn was na de eenwording was dat en daarvoor ook al zo'n creatieve stad. En nu, volgens mij is Berlijn nog steeds goedkoper, of niet? Weet jij dat?
0: Ik heb geen idee.
1: Volgens mij is het wat duurder geworden nu, maar...
0: Ja, het is nu echt knalwissers natuurlijk. Dus, en dat wordt allemaal duurder. Hè?
1: Wordt eigenlijk allemaal duurder. Ja. Zeker Amsterdam.
0: Hè? Ja, Amsterdam helemaal. Maar ja, dat hebben ze een hele dure foto gemaakt, hè, met de burgemeesterkeuze.
1: Oh ja, daar ben je ook niet zo blij mee.
0: Oh man, schijn uit.
1: Ik had niet over Amsterdam moeten beginnen. Sorry, Bas.
0: Nee, maakt niet uit.
1: Schiet je weer helemaal in de stress. Hoe heet ze ook alweer?
0: Ja, mijn hele week is alweer verpest nu.
1: Jouw grote vriendin.
0: Femke Halsema.
1: Prachtige vrouw toch? Ja,
0: heerlijk. Geweldig. Nou. Ja, als ze een beetje consequent zou zijn, want ze is van het moderne, van het wokisme.
1: Wokie.
0: Ja. Allemaal gelijk en diversiteit en zo. Dat Femke moet er dan af, hè, want dat is typisch vrouwelijk.
1: Oh ja, ja.
0: En burgemeester moet dan burgemens worden. En Halsema, dat moet dan Halseouder worden. Ma is toch weer een vrouw, hè. Dus ze moet dan een hoop...
1: Die gaat helemaal los, ja.
0: Burgermenske Halseouder. Ja. Zo zou ze eigenlijk al eerder moeten heten. Maar ja, haar man die had het al lang door. Die heette Oei.
1: Oei. Ja, oei. Die had een pistool. Ja, die had
0: ik
1: pistool,
0: woon met Femke Halsema samen. Oei. Dus die ging
1: dat
0: ook,
1: hele pistoolverhaal, die had al een verstandige beslissing genomen door de pistool op zijn nachtkastje te leggen. Weet
0: ja, precies. Ach, dus dat.
1: We hadden nog één berichtje, of doen we eerst...
0: Ja, we doen eerst nog even een muziekje, want we hebben alweer meer dan 2 minuten gebabbeld. Ja.

0: Burna Boy met Lost.
1: Ja, en dan komt er een nummer die ik dan helemaal niet verwacht op jouw lijst.
0: Nee, dat is weer een hele brave.
1: Ja, maar er staat er ook in op. Ik heb dit jaar een stuk of 4, 5 nummers die wat mij betreft de nummers van het jaar zijn.
0: Oh.
1: En jij had 1 van die 4, 5 nummers had jij erbij
0: staan. Heb ik die vandaag op mijn lijst staan?
1: Ja, prachtig. Maar we gaan eerst even naar de pagina 127, want die moesten we nog even doen.
0: De afronding van de NOS Teletext. Zal ik hem even doen? Die,
1: doe maar.
0: Pagina 127 was ook nog aangevraagd. En we dalen wel af naar steeds dieper in de krochten van het slechte nieuws. Want dit is ook weer buitenlands nieuws over een Oostenrijker die vastzit na misbruik van een vrouw. Zijn vrouw. In Oostenrijk is een man opgepakt die zijn vrouw drogeerde en liet misbruiken door andere mannen. Ze is al overleden. In Oostenrijk is geschokt gereageerd en de zaak wordt omschreven als Pellico 2.0. In de zaak is ook een buurman van 51 opgepakt. De vrouw, 39 jaar, werd in juni zwaar gewond en bewusteloos door hulpdiensten in haar woning in Maagdrenk aangetroffen. Ze had inwendige bloedingen. De man, 51, vertelde dat zijn vrouw overleden zou zijn door ruwe seks. De man werd later opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg. Zijn zus heeft de politie verteld dat hij geld vroeg om zijn vrouw te laten misbruiken.
1: Wat ben jij voor zus dan? Als je dat weet... En dat je dat nu pas vertelt.
0: Ja, precies. Ja, dit is toch wel de... We zitten echt in de kelders van het buitenlandse nieuws.
1: Dit begon in Frankrijk met die dame Pellico. Ja. Maar heel langzamerhand komen er steeds meer van dit soort...
0: Je weet het gewoon. Het is elk jaar wat. En ik bedoel, in Nederland... er zijn gewoon dingen die steeds terugkeren. Want hier in Nederland is ook wat nieuws aan de hand. Elk weekend rijdt er iemand met zijn bezopen harses een benzinestation binnen.
1: Ja, dat is ook... helemaal in nu.
0: En ik bedoel, gaan we dan drank uit de supermarkt halen? Nee, weet je wel. En dat is ook een beetje hypocriet. Er gebeurt niks aan die drankcultuur. Maar dit is ook, ik bedoel, met seks is het helemaal eindeloos. Ja, de berichten over seks, dat wordt steeds gekker. En ik bedoel, jij zei het toch al, jij hebt het toch wekelijks ook hier op het programma. We leven in een knettergekke wereld. En ja. Er is niks meer aan te doen.
1: Nee. En ik moet ook zeggen... als je elke dag vanuit je hobby dit soort dingen opzoekt...
0: Ja.
1: Dan wordt het leven niet leuker van.
0: Nee,
1: hoor.
0: Precies. Ja.
1: Het is één bak ellende.
0: Nou, vandaar dat er waarschijnlijk inderdaad in elke supermarkt 50 meter aan wijn en drank te vinden is. Want dat is de enige manier om het nog een beetje vol te houden, ja. Ah. Dus ik snap dat op zich wel, dat je dan van weersomstuit krijg je allerlei mensen die dan in het weekend dit soort berichten allemaal niet meer trekken. En dan maar met hun autootje een benzinestation binnenrijden, weet je wel?
1: Ja, ik zit me net te bedenken. Ik heb toen ik muzikant was ook zo'n periode gehad dat je eigenlijk constant in de feeststemming zat.
0: Ja.
1: En overal waar je kwam was drank en alles gratis. Dat je op een gegeven moment maar chauffeur wordt van de band om het drinken tegen te gaan. Hè? Want
0: je
1: kan niet
0: bob.
1: Met een volle auto...
0: Jij werd de bob drinken. Op een gegeven moment.
1: Ja, maar dan gingen we na de tijd nog wel eens een biertje drinken. En dat was dan bijvoorbeeld 5 straten verderop. En dan dacht ik, oh, dat kan dan wel.
0: Ja, dat kan.
1: En dan reed ik de fiets van mijn drummer plat met de vrachtwagen.
0: Dus het kon niet?
1: Het kon helemaal niet, man.
0: Maar dit bericht is, snel dubbelvouwen en weggooien. Want dit is gewoon echt waanzinnig, knettergek. Ja.
1: Ja, laten we maar even naar gewoon de lekkere ouderwetse Nederlandse cultuur gaan.
0: Ja,
1: om tot rust te komen.
0: Alsjeblieft, ja.

0: Zo, Piet Veerman met Sailing Home. Ja, bij Veerman zou je verwachten dat hij in en weer vaart, hè? Maar hij gaat alleen maar naar huis.
1: Ja. Goed. Ja, maar we zijn gelukkig even als een speer uit Oostenrijk en België weggevaren.
0: Ja.
1: Want die berichtgeving daar uit die landen. Ja, komt de laatste jaren weinig goeds uit België en Oostenrijk. Het is allemaal enge kastelen en enge mannetjes.
0: Maar ik denk dat een buitenstaander ook zegt, nou, Nederland, die berichtgeving in Nederland is ook niet heel bijzonder.
1: Oh nee,
0: hoor.
1: Ja, jammer, ja, wat doen we hier?
0: Ja, ja, precies. Goed, we gaan even kijken, want formeel moeten we nog even zien, zat er voor jou nog een headline bij. Ik ververs ze even en ik klik ze weer even aan. Zat er voor jou nog wat bij of zeg je nee, ik ben er wel klaar mee?
1: Nou, inderdaad, wat wij die duistere berichtgeving. Het is behoorlijk duister op de maandagochtend, dus ja. De NOS ben ik ook klaar mee.
0: Han? Ja, oké. Okay. Nou,
1: en jij dan?
0: Ja, ik hou het ook wel voor gezien, dus gaan we mooi de regio onveilig maken.
1: Nou, ja.
0: Alle berichtgeving uit die hoek. Nou, laten we eens eentje bij de kop pakken, bijvoorbeeld. Ja. Auteur Dickie Nieuwenhuis vertelt verhaal achter roman Bollegrond bij het Boekpunt. Ja, Dickie Nieuwenhuis, auteur van de recent verschenen roman Bollegrond, komt op dinsdagavond 22 september naar boekwinkel Het Boekpunt in Putten. En zij zet een persoonlijk verhaal achter het ontstaan van haar boek met de aanwezige delen. Inloop is vanaf 7:15 met koffie en thee. Aanvang van de lezing is 7:30. Graag aanmelden via het inschrijfformulier in de winkel. Of stuur een mailtje naar info@hetboekpunt.nl. Nou, heb jij ooit nog de ambitie om iets te schrijven?
1: Ja, ik kan wel een aantal boeken vullen, denk ik.
0: Nou, okay.
1: Maar of de lezers daar blij van worden, ik weet het niet. Dat is weer de vraag.
0: Ja, maar ja, dat is vaak zo, hè?
1: Maar ik heb een intense motivatie om de wereld te verbeteren. Maar als ik dan kijk naar de afgelopen bijna 50 jaar, dan kun je net zo goed niks doen. Kan ik net zo goed lekker thuis koffie gaan drinken, want het heeft geen zin, weet je wel.
0: Maar nou heb ik jou, wat is het, 25 keer meegemaakt?
1: Ja, nu ongeveer.
0: 25 keer. En jij zegt een intense behoefte om de wereld te verbeteren.
1: Precies, ja.
0: Ik hoor over het algemeen eigenlijk alleen dat de wereld om je heen je eigenlijk helemaal niet aanstaat. En dat je eigenlijk vindt dat iedereen een beetje pas op de plaats moet maken.
1: Nou, ik heb een beetje veel last van prikkels en herrie. Dat is het. Ja. Maar er zijn genoeg mooie dingen. Er is nog genoeg moois te beleven.
0: Ja.
1: Maar nee, het gaat dan inderdaad een intense motivatie om herrie te verminderen. Dat is denk ik wel een centraal thema. Alleen, ja, ik bedoel, ik kan ook mijn eigen hersens de schuld geven. En dan ben je al klaar, weet je wel.
0: Ja, nee, want het kan ook heel simpel. Je wil de wereld verbeteren volgens jouw normen. Dat kan natuurlijk ook. Dan is er niks aan de hand. Maar ik kan me voorstellen dat iemand zegt, nou, ik heb wel zin om lekker de hele dag te gaan drummen.
1: Ja.
0: En dat jij dan denkt, ja, maar dan niet naast mij graag.
1: Precies, dat valt niet te winnen. Alleen als we het even hebben net over die berichtgeving uit België met, zeg maar, en Oostenrijk van al die ellende. Dan valt daar nog wel wat te verbeteren. Maar ja, dat gebeurt allemaal in het verborgene daar. Hè? Want ik bedoel, wat was het ook weer in België? Oostenrijk hebben we net gehad. Dat was natuurlijk verschrikkelijk. Ja, daar valt niet tegenop te vechten.
0: Nee. Nee, maar ik zou ook niet de illusie hebben om daar tegen te kunnen vechten of willen vechten. Want mensen doen toch wat ze zin in hebben.
1: Ja.
0: Mensen zijn door en door slecht. Dat blijf ik zeggen. En een heleboel mensen zeggen van, oh, je moet altijd uitgaan van het goede van de mensen.
1: Precies, ja.
0: Ja, bij sociale controle en bij handvaten, bij ankers die we hadden. Maar zelfs dan houden mensen zich nog niet aan de regels. Dus ik denk dat de mens zich altijd laat leiden door de drie basisbehoeften.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat is overleven, dat is voortplanten en vreten.
1: Ja, precies. Daar, die richting zit ik ook de laatste tijd op. En die knettergekke wereld is steeds zichtbaarder. Dat het een beetje te druk is, dat het wat minder druk zou worden. Daar kun je ook weinig aan doen. Maar daar hoor je ook steeds meer over. En, maar het is ook de acceptatie dat het acceptatie dat dingen gewoon niet opgelost worden.
0: Nee.
1: En dan moet je lekker in je eigen wereldje blijven. Dat zien we hier in het regionieuws ook wel. Je ziet toch heel veel eigen wereldjes. Mensen met hier heb je er ook weer een, toch of niet? Die toertochtjes, dat is ook weer de.
0: Ja. Genieten staat voorop bij de Lions Tourtocht met bijvoorbeeld oude klassieker, de iconische Saab Sonnet. Ja, en dat is Tom Hoogstraat en navigator Henk Geurts. Die gaan dan samen in zo'n Saab Sonnet. Ja, dat is een pedagoog, is dat, weet ik, uit ervaring. Ja. Maar, ja. Nou ja, dat is in ieder geval 19 september is er weer de jaarlijkse toertocht van de Lion met iconische oude karren. Ja, en wat we net al zeiden, de slechtheid van de mens. Ik heb dit weekend ook begrepen dat AI het allemaal gaat oplossen voor ons.
1: Ja, dat hoor je ook. De laatste 2-3 jaar hoor je dat steeds meer. En, en heb je daar een bericht
0: De eigenaren van de grote AI-bedrijven die hebben gezegd, jongens, we moeten het op hold, op de rem trappen. Want binnen een jaar hebben ze de AI'ers, zeg maar, het internet overgenomen. En de kans dat ze de mensen uitroeien is daarmee...
1: Heb je dat gehoord? Want je hebt OpenAI en Anthropic, dat zijn de twee grote spelers.
0: Ja, die hebben geklaagd en Elon Musk ook. Ja. De drie grote hebben gezegd, jongens, dit gaat verkeerd.
1: Ze zijn zelf bang voor hun eigen product, zeg maar.
0: Voor hun eigen product. Gelukkig werkt dat product alleen maar op logica. Ja. En niet op gevoel en op emotie.
1: Nou, dan weet dus, je wel wat er gaat gebeuren. Ja.
0: Ik denk dat de fik erin gaat in de aardbol. Ja, in belang van, hè. Dus, maar goed, we gaan het meemaken. We gaan ook weer meemaken het volgende plaatje. Build me up, Buttercup.
1: Ja, een oudje.
0: Ja, dat zie ik, ja. Is nog een monoversie van zelfs.
1: Monoversie, maar je zet nu Pietje weer aan.
0: Oh, nou, dat is zo verholpen, hoor. Ja.

0: Ja, daar hebben ze zelfs nog een monoversie van. Ze moeten echt heel oud zijn.
1: Ja, dan weet je hoe laat het is.
0: Oh. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: De Foundations waren dit.
0: Ja, de Foundations. Die, eens even kijken, dan gaan wij weer even de regio in. Wacht niet af met twijfel over dementie. Muzikale stad Nieuwe Alzheimer, Trefpunt Putten. Aanstaande vrijdag hebben we iemand van Putten voor elkaar hier. En die hebben het dan over... wat was het toch alweer? Dat moet ik even denken. Dit is dan de dag van de dementie of zoiets. Ik
1: ja, volgens mij ook.
0: Even kijken.
1: Komende vrijdag.
0: Ja, de Alzheimer... De week van Alzheimer is. Gaan we het aanstaande vrijdag van 9 tot 10 over hebben.
1: Heeft een beetje bij dementie, Alzheimer sluit een beetje bij elkaar aan. Hè?
0: Ja, ik was een beetje vergeten elke keer. Dus dat sluit ook weer bij elkaar aan. Duitse daders in het drama van Putten. Lezing door historicus Evert de Graaf. Ja, we gaan weer richting 2 oktober. Hè?
1: Och, ja.
0: Dus op 21 september verzorgde historicus Evert de Graaf een lezing over de meest ingrijpende gebeurtenissen uit de geschiedenis van Putten. De razzia van 1 en 2 oktober. Daar kan je dus naartoe. Op maandag 21 september.
1: Volgende week.
0: En dat is even kijken waar dan precies. Nou, lezing verplaatst op 21 september in de Aker in Putten. De inloop is vanaf 7:30. En de lezing begint op 8:00. De kosten bedragen €7,50, inclusief een kop koffie. Avond is interessant voor iedereen die meer wil weten over de achtergronden van de razzia van Putten en de verantwoordelijkheid van de Duitse hoofdrolspelers. Ik ga ervan uit dat er eigenlijk weinig mensen zijn die het niet weten.
1: Nee, precies. Ik weet het ook steeds meer. Hè?
0: En over 2 oktober, ja, daar hebben we ook steeds een reclamespotje van lopen hier. Want op 2 oktober is er overdag van 1 tot 5 open dag hierboven bij Strout. Bij het multifunctioneel centrum Strout. En dat is een open dag voor alle gebruikers en bezoekers. En dat wil zeggen dat wij gebruiken het pand ook. Alleen we hebben dan onze eigen opgang. Maar we zitten wel in het pand. Ook een open dag hebben. En het leek ons leuk om die middag in de mogelijkheid te creëren. Voor iedereen om allerwets de groeten te komen doen.
1: Tja.
0: Dus als je de groeten wil doen aan iemand. Of je wil gewoon even kijken hoe het werkt. Een programma maken. We hebben die middag van 1 tot 5 een live programma. En alle collega's die denken, dat doe ik aan mee, die zijn welkom. En kun je niet, geen enkel probleem. Alle bezoekers van Strout zijn ook welkom. Je kan gewoon even een rondje maken door het pand, binnendoor, de trap af naar beneden. En dan maak je hier even beneden in de gang een rondje, want er zitten ook meer dingen dan alleen maar Velo FM. En dan kan je ook nog even de groeten doen. Of gewoon eens even een kijkje maken. Dat of wellicht het, heb je wel wat belangrijks
1: maar
0: te melden.
1: Maar dat wordt het thema van Veluwe FM. Wordt dat het thema, zeg maar. Even de groeten doen.
0: Even de groeten doen. Ja. Maar als je meer te vertellen hebt, is ook welkom.
1: Ja, dat kan.
0: We hebben 4 uur de tijd. Dus noteer maar even in de agenda. Forget me not. Dat past dan wel mooi, denk ik. Ja. Bij en Alzheimer en onthouden dat 2 oktober die open dag is, hè?
1: Juist.
0: Ja. En van jouw lijst, alsof je het wist dat het ging komen.
1: Ik weet het.

0: Zo, dat is een verzoekje van de schilders uit Ermelo binnen en die zetten we alvast klaar. Maar ja, we duiken, we waren bezig in de regio en dus dat doen we nu ook nog even. Eens even kijken, een bijeenkomst als er geen woorden voor zijn. Stilstaan bij de blijvende impact van de Puttense razzia. En eens even kijken, dat is in bureau De Ontsnapping op 1 oktober, donderdagavond 1 oktober, aan de Brinkstraat 69 in Putten, oftewel het oude politiebureau. En het is vanaf 7:30 tot 9:30. Meer aanmelden via de e-mail info@bureaudeontsnapping.nl. De Bureau De Ontsnapping. En ja, dan hebben we een nieuwe dorpsdichter in
1: Putten.
0: In Putten. En hij heeft een nieuw gedicht gemaakt.
1: Kijk eens.
0: Het is wel een lang gedicht, maar vooruit. Laten we hem de eer gunnen. De eerste.
1: De allereerste.
0: Eerste. Daar gaat hij. De schilder hanteert vaak het... Nee, wacht even. Dat gaan we anders doen. Nee, doe maar. Ik wilde een ander muziekje pakken, maar ik had alweer muziek klaargezet.
1: Wou je een ander muziekje eronder zetten?
0: Ja, dat wou ik. Dan doen we dat dadelijk. Doen we
1: even
0: dadelijk
1: voorbereiden.
0: Dat bericht. Ja, precies.
1: Laat maar even staan.
0: Nou, dan gaan we naar de Puttense Boerendansers. Geven erfgoedinformatie, huis, feestelijke aftrap. En dat... afgelopen zaterdag hebben zij dat geopend op een monumentendag. Dus nou, dat ziet er allemaal feestelijk en gezellig uit. Ja.
1: Klederdracht. Ja,
0: klederdracht. Altijd
1: doe
0: altijd
1: je mij
0: een
1: plezier mee. Ja. Dat doen ze jou.
0: Jou?
1: Ja, nee, kleed. Nou, dat ik bedoel ik. Vind
0: ik vind het leuk om te zien hoor.
1: En, ja, dat bedoel ik. Bunschoten. En ik wist niet. In Putten zie je het niet zoveel. Ja. Bunschoten zijn ze er heel trots op. Urk. Maar dan houdt het wel eens een beetje op. Hè. Stappos, Stavoren.
0: Ja. Met de programmering van het theaterseizoen 2026-2027 biedt Theater Straut ook weer een mix van bekende namen, opkomend talenten en diverse genres. Van cabaret tot tributesband en van toneel tot theatercollege. Ga even naar de website theaterstraut.nl en kijk wat er voor jou allemaal eventueel bij zit. Nou, dan duiken we even deze kant op, alle kanten op de filosofie. Even deze kant op, alle kanten op de filosofietsdagen. Zijn op 24, 25 augustus.

0: Kies dan een passepartout van 15 euro en geniet 3 dagen lang van al dat moois. Nou, en dan moet je wel zelf verfietsen dan. Het is niet zo dat je dan rondgefietst wordt. Ja, dat is vaak
1: een ding voor doen, hè?
0: Ja. En dan gaan we naar het voetballen. DWS stond achter, hopeloos achter. Maar
1: hebben ze gewonnen? Hebben ze gewonnen?
0: Nee, dat ook niet. Ah. Maar ze hebben wel 4-4 van kunnen maken.
1: Nou.
0: Dus ze staan nog helaas nog onderaan. Maar ja, het is niet anders.
1: De geel-zwartjes, ja.
0: Ja, de geel-zwartjes. En Unitas perspectief overtuigd. En dan hebben we het over korfbal. Met een ruime 21-11 zegen op Wageningen. En als je een wedstrijdverslag wil lezen, harderwijk.nieuws.nl. Harderwijk.nieuws.nl. Nou, dat hebben we dan maar gezegd. Dan gaan wij naar de schilders uit Ermelo. Hun verzoekje.

0: Van de Fontaines DC. En dan gaan we nu naar het nummer wat mij zeer bekoorde dit jaar.
1: Ja.
0: En wat ik in de map heb gepleurd. Sterker nog, ik heb inmiddels het hele album, want ik vond dit wel zo'n mooi nummer. Ja. Dus ik tref hem nu op jouw lijst.
1: Nee, ik heb hem ook van de zomer gehoord, geloof ik, in jullie. Toen jij en Bert hem een keer gedraaid hebben, geloof ik, op vrijdag.
0: Zou hem zo kunnen. Maar we gaan hem nu beluisteren.
1: Kan niet genoeg gedraaid worden, dit nummer.
0: Nee, precies. Voor iedereen even het moment van bezinning.

0: FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Doral Negens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
4: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
3: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
3: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 en Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport 5 kilometer. Met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij Utrecht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
9: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
10: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
9: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
10: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
9: Wow, klinkt gezellig.
10: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
9: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
10: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
11: Dit is Veluwe FM.
12: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

zu Kopf. Das war Joris aus Deutschland, jawohl. En ik had al beloofd, ik moest even een muziekje zoeken. Maar die hebben we inmiddels gevonden. Dus de rest ons staat ons niets meer in de weg om het volgende te gaan doen.

0: De schilder hanteert vaak het palet, als kleurnuances worden gezet, op zoek naar verhouding en balans, krijgt de kwast een eerlijke kans. Om zoveel sporen na te laten, dat men er uren over door kan praten. De beeldhouwer worstelt in het algemeen zich energiek door de hardste steen. Want er is altijd weer de zekerheid, het gezochte beeld is hij even kwijt. Maar onder die grove, ruwe bovenlaag vindt hij haar terug, wellicht al vandaag. De ziel der mensen wordt echter geraakt als er prachtige muziek wordt gemaakt. Het associeert en emotioneert, soms werkt het helend, soms bezeerd. Muziek, maar de impact is enorm. Eigenlijk is het de hoogste kunstvorm. Dan is er nog de kunst van onze taal. Die leerden wij en spreken het allemaal. Soms plat, soms dialect of zelfs ABN. De een zegt ik kan, de ander ik ken. En meng je de letters wat gerichter, dan spreek je ineens van een dorpsdichter.
1: De nieuwe dorpsdichter uit Putten, Gerrit Emaus. Nou, dat is toch een binnenkomer, hè?
0: Dat is inderdaad een binnenkomer.

0: Je hebt Mike en de mechaniciens ook weer toegelaten.
1: Wat dan? Hoezo?
0: Ja, Mike was er ook weer bij.
1: Bij Jean-Paul?
0: Ja, nu net, dat was toch Mike?
2: Goedemorgen, Veef Hermelo, spreek met Ronnie.
1: Goedemorgen, Romans.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Fijn weekend gehad.
2: Ja, goed weekend gehad, ja. Nou, monumentendag, hè?
1: Ja. En heb je nog een monument bezocht?
2: Ja, ik heb mezelf bezocht.
1: Je hebt mezelf bezocht, ja. Nou, dan heb je ook een mooi monument te pakken.
2: Ja, toch? Ik zal het zelf maar zeggen.
1: Ja.
0: Fries monument, ja. Heb je nog op een Fries paard gereden?
2: Gereden, nee.
0: Want het gaat niet zo goed met die Friese volbloedpaarden, hè? Dat schijnt...
2: Nee, ik hoorde het, ja, inderdaad.
0: Heb je ook familie die in die business zitten, die nu helemaal...
2: Nee.
0: Wel mooie paarden, hè? Dat schijnt... Het is een van de mooiste paarden, zijn heel gewild. Maar daar was toch wat mee? Wat was er ook weer aan de hand? Te weinig aanbod of zo?
2: Ja, ik weet het niet precies. Ik heb er iets van gelezen, maar ik weet niet meer precies hoe en wat mee.
0: Maar met jouw bloedlijn gaat het nog wel goed?
2: Met mijn bloedlijn gaat het voor zover ik weet nog wel goed.
0: Mooi, ja. Hou zo.
2: Zover het goed kan gaan.
0: Af en toe een spuitje in de bibs en dan...
2: Dat bedoel ik toch?
0: Kun je zo weer door, ja.
2: Dat bedoel ik.
0: Wat heb je in de aanbieding, jongen?
2: Wat hebben we in de aanbieding? We hebben het Filmhuis Ermelo morgenavond weer. En dat is de film Sentimental Value. Agnes en haar zus, de actrice Nora, rouwen om het overlijden van hun moeder. En intussen verschijnt hun vader Gustav na lange afwezigheid weer in hun leven. Ooit een befaamd regisseur heeft hij nu een filmscenario geschreven waarbij hij Nora de hoofdrol aanbiedt die zij weigert. De film die wordt afgespeeld in de theaterzaal van de Dialoog van het Huis van Ermelo. En dat is morgenavond om 8 uur. De kosten zijn €10 per persoon en kaartjes kun je verkrijgen via de website van filmhuisermelo.nl. Dan hebben we woensdagmiddag de lezing waarbij iedereen van harte welkom is van de AMBO PCOB en de afdeling Ermelo met spreker Esther van Middendorp. Zij is redacteur van het blad Landleven en komt vertellen over hoe ze haar liefde voor de natuur vertaalt naar verhalen over de meest uiteenlopende onderwerpen op dit gebied. En daarnaast ontwerp maakt en beschrijft. Dat is in de Baanveger aan de IJsbaarweg 45. En dat start woensdagmiddag om 14:15. En niet-leden zijn dus ook van harte welkom. Het is gratis toegankelijk. Dan hebben we donderdag de dameskledingmarkt. Ruim 30 kraampjes waar particulieren en kleine ondernemers nieuwe en tweedehands dameskleding en accessoires aanbieden. Donderdagavond tussen 6:30 en 9:00 is dat in de Muzenhof aan de Leuvenopseweg 66. En ook dat is gratis toegankelijk. En dan is er de vrijdag is er de kinderkledingmarkt, ook in de Muzenhof. En daar wordt voornamelijk dus een nieuwe en tweedehandse kinderkleding aangeboden. Ook vrijdagavond tussen 6:30 en 9:00. Dan hebben we vrijdag het Moonlight Kanoën bij de Kanovijver. Dat is tussen 7 en 10:00. Wordt de Kanovijver weer in lichtjes gehuld. En op deze avond kun je Moonlight Kanoën als afsluiting van het seizoen. Er is een DJ, er is een demonstratie van de bootjesclub en de gondelier is geopend voor een hapje en een drankje. Gratis toegankelijk bij de Kanovijver aan de Suikerbakker 40. En hier in het centrum is de Nacht van de Pauw. Met tussen 6 en 10 live muziek, straattheater, koopavond en een pauwenparade. Het is vol kunst, muziek en verrassende activiteiten in het centrum. Met het thema Alle Zintuigen worden bezoekers uitgenodigd om te kijken, te luisteren, te voelen en te ervaren. En de kleurrijke pauwenparade, komt om 7 uur. Start die bij IJssalon IJstijd en dan verplaatst het zich richting het Raadhuisplein. Met daarbij ook de danseressen van gymnastiekvereniging Sparta. Tot zover.
1: Nou, dan kun je weer even kiezen uit... het is een hele ruime keus. Gaan we luisteren naar Jean-Paul Young met Love is in the Air? Of gaan we naar John Travolta die Sandy bezingt? Of gaan we naar Tiësto die Drifting brengt samen met Poppy en Bascomp?
2: Nee, doe maar Love is in the Air.
1: Love is in the Air, gaan we die doen. En dan wensen we jou een hele fijne week.
2: Helemaal goed, hetzelfde.
1: Hey.
2: Doei.

0: Drifting. Ja, Drifting, de extended mix van Tiësto en Poppy Baskamp. En deze was natuurlijk speciaal voor iedereen die komend weekend weer zin heeft om met zijn bezopen hartjes een benzinestation binnen te rijden. Want ja, dat moet gewoon gebeuren natuurlijk, hè?
1: Ja, dat moet er wel inhouden. Ik dat vond het een origineel iets.
0: Een wekelijkse klassieker, ja.
1: Wat ik me elke keer afvraag is, ik dacht altijd, nou ja, als er brand ontstaat bij een tankstation,
0: ja,
1: dan gaat zo'n beetje de hele stad erin zitten. Maar dat valt reuze mee dus.
0: Ja, dat ging, want het is nu 2 of 3 keer misgegaan de afgelopen elk weekend raak.
1: Ja.
0: En het is inderdaad één brandweerautootje en nou jongens, gaan we weer tanken, ja.
1: Ja.
0: Sterker nog, de laatste keer, de afgelopen weekend, gingen mensen gewoon door met tanken, weet je wel.
1: Oh ja, dus gewoon naast het vuur lekker warm.
0: Maar dat is gewoon met heel veel dingen in Nederland inderdaad.
1: Mag ik een paar marshmallows? Ja, het brandt hier net zo lekker, daar kan ik lekker...
0: Ja, precies. Ja. Want het is gewoon, dingen worden normaal, weet je wel. Gewoon, het is normaal, hoort er gewoon bij in Nederland nu. Ja, heerlijk.
1: Goed. Het verwijzelijkheid Veluwe Gezond is in ziekenhuis Sint-Jansdal kan de komende 3 jaar doorgaan. 7 gemeenten blijven het loket financieel ondersteunen. Om de gemeente te bedanken heeft gynaecoloog Madi Kortenhuis een symbolische gezondheidscheck overhandigd. Ja, dus even kijken welke gemeentes zouden dat ook eens weer doen. Ik had het net nog ergens gelezen.
0: Stuk of 4. 3 of 4.
1: 7 zelfs.
0: 7.
1: 7 stuks. Oh ja, daar komt je. Wethouder Jim van Hoorn is van Ermelo. Van Putten, sorry. En namens de 7 gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Nou, goed initiatief. En ook voor Jansdal een verbetering. Dus weet ja, daar kan je eigenlijk geen buil meer aan vallen. Dan,
0: nee, lekker van de kastje naar de muur, weet je, een verwijsloket. Ja,
1: ja, kastje, van de kastje naar de muur. En wel oppassen onderweg met tankstations. Hè?
0: Ja.
1: Als je niet ondertussen een tankstation ramt. De Schildersprijs van Harderwijk wordt op zondag 20 september uitgereikt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Galerie Vismarkt. De uitreiking valt samen met de kunstroute Noordwest-Veluwe en de stad als galerie. Kunstroute Harderwijk. De bijeenkomst begint om 4 uur. En eens even kijken welke 3 schilders worden... Oh ja, Geert Zomer uit Harderwijk, Dilize Buter uit Ermelo en Erwin van der Linde uit Dronten. Oh, dat is een beetje een vreemde eend in de bijt dan, hè?
0: Dronten is wel heel ver weg, hè?
1: Ja, dat is wel heel ver weg. Maar ja, misschien dat ze dichterbij niet te vinden zijn. Nee. In ieder geval, het model voor de kunstenaars is dit jaar de Harderwijkse kunstenaar Dirk Foppen. Het, dat moet je maar even noteren. Om 4 uur aanstaande zondag in de galerie De Vismarkt in Harderwijk. En dan gaan we weer eens even kijken. Wat had ik nog meer klaar? Oh, die hadden we net gehad. Oh, dan gaan we naar José González.
0: Aha, Spanje.
1: Ja, mooi liedje.

0: coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. José González met Stay Alive. Ja, dat is een tip voor iedereen. Misschien wel welkom.
1: Ja, het is pittig af en toe, zeker in deze dagen. En zeker met inderdaad die dreiging van AI, joh. Maar ben jij heel bang voor AI?
0: Nee, joh, kijk. Toen men kwam met het verhaal Artificial Intelligence... Uh-huh. Toen kon je, als je een beetje intelligence van jezelf bezat,
1: ja,
0: kon je al weten, oh, dit gaat helemaal uit de hand lopen.
1: Oh ja?
0: Dus
1: het is 25 jaar geleden begon het al een beetje.
0: Ja, precies.
1: Maar ik bedoel, nee, omdat jij van de week, zeg maar afgelopen weekend, was dat weer even heftig in het nieuws.
0: Precies. Dat constateer ik dan, dat er nu de bazen zelf, die er al stinkend rijk aan geworden zijn. En die me bezig zijn, nu zeggen, oh ja, maar het gaat nu wel helemaal verkeerde kant op. En denk, oh, komen jullie daar nu pas achter?
1: Ja,
0: je bent
1: precies,
0: er elke dag mee bezig.
1: Denk je echt, kijk, het zijn tot nu toe vooral taalmodellen. Steeds meer mensen gebruiken het. Ik gebruik inmiddels ook die cloud en ChatGPT, hartstikke handig. En iedereen voert inderdaad zijn dingen erin, hè? Zijn hartzeer, alles wordt ingevoerd van ChatGPT, kun je even dit, kun je even, en ik heb die en dat, zus en zo. Maar jij denkt, ik weet niet precies hoe het werkt, ik heb niet het idee dat die systemen het onthouden, dat ze al die ellende onthouden. Maar
0: hebt een hoop gemist, hoor ik al wel.
1: Jij denkt dat dat allemaal opgeslagen
0: nee,
1: wordt?
0: Nee, ik denk dat jij een hoop gemist hebt. Want jij hebt het nog over tekstjes maken voor huiswerk en dat soort dingen.
1: Jij hebt het meer over die grokkie systemen.
0: Nee, maar heb jij niet gevolgd de laatste maanden dat bepaalde programma's van verschillende bedrijven besloten hadden om samen te werken om een andere site te hacken, om daar in te breken, omdat het daar niet ging volgens de regels.
1: Oh, ja, ja.
0: Zij krijgen een opdracht en die moeten ze uitvoeren. Ja. En wat het ook kost, dat gaat gebeuren.
1: Die prompts, die zijn eng. Ja, je kunt,
0: En op het moment dat jij dus op een gegeven moment zegt van red de natuur, want dit gaat de verkeerde kant op. En je hebt maar de illusie dat je denkt van, nou, die snappen onze milieudiscussies wel. Nee, die zeggen dan gelijk, te veel mensen, hop, daar.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Maar is het al, kunnen ze die beslissing al nemen? Kunnen ze bij de systemen om, kunnen ze bij die koffertjes?
0: Ze zeggen nu, er moeten eerst AI-agents worden gemaakt die AI in de gaten gaan houden.
1: Precies, ja.
0: Maar dat is ook alweer AI. Dat kunnen al mensen kunnen dat in principe.
1: Nee, het is niet bij te houden. Nee.
0: Dus dan moet je dus iemand iets instrueren. En dan wordt er gezegd, ja. En dan komt nog het volgende. Wil je AI tegenhouden, dan zul je moeten samenspannen met z'n allen. Maar wat gaat hiermee gebeuren? Net zoals met de atoombom.
1: Uh-huh.
0: Er is altijd wel ergens een dictator die zegt, mooi niet.
1: Zo'n Noord-Koreaatje.
0: Ik ga het gewoon gebruiken.
1: Ja.
0: En dus dit... Maar goed, dit was te voorspellen. Dit had iedereen...
1: Ja, ik ben het met je eens. En op zich vind ik het, gezien de staat van de mensheid en ook de berichtgeving van vandaag hier en daar, denk je ook van ja, laat ze maar hun gang gaan.
0: Ja,
1: of vind jij dat toch wel zonde? Ik heb het idee dat jij dat wel prima vindt.
0: Ik vind het wel prima. Laat maar gebeuren. Kijk, iedereen roept van alles en nog wat. En er zijn mensen die van alles en nog wat ontkennen. En die mensen hebben allemaal kleinkinderen. Die zijn net opa of oma geworden.
1: Precies,
0: en die hebben allemaal zoiets van, opwarming van de aarde.
1: Oh, ja.
0: Er is geen klimaatmislukking. We zijn niet met z'n tevelen. We komen niet tekort. Het is niet een grote puinzooi. En dan denk ik, joh, het zal mijn bied zijn. Ik heb geen nakomelingen. Pff, interesseert mij geen hol.
1: Nee.
0: Maar als jij wil dat jouw kinderen of jouw kleinkinderen of jouw nazaten nog wel wat willen, dan zul je af moeten van die ontkenning.
1: Ja, of dan moeten zij maar zorgen dat het gefixt wordt. Dat het wel gefixt wordt. Want zoals het nu de richting, ik ben wel met je eens, de richting waarop het nu opgaat. Ja, krijg je op een gegeven moment dat die dat Grok een keer op de knop drukt. En als het gebeurt, ja.
0: Ja, en sowieso. En dan krijg je dus de vraag van, ja, maar stel nou dat het helemaal uit de hand loopt. Bro, zonder AI loopt het hier op aarde ook al uit de hand.
1: Ja, en al eeuwenlang. Ja.
0: En dan wordt er gezegd, ja, maar we zijn al bezig met de maan en de Mars bewoningsklaar te maken. Dan denk nou eens, al heb je ook maar één hersencel, dan kan je toch wel bevatten dat als het jou niet lukt om een kant-en-klare, fantastisch werken aardbol
1: blauwe planeet
0: aan de gang kan houden, waarom zou het je dan wel lukken om een compleet onbewoonbare planeet...
1: Zonder lucht,
0: zonder aarde. Lucht, zonder aarde. Ja, dus even
1: ik ben daar ook vanaf. Ik was daar even mee bezig.
0: Jongen.
1: En we gaan weer naar de muziek, hoor. Maar ik vind dat je op een hoog niveau bezig bent vandaag, Bas. Wij begrijpen elkaar, ja.
0: Ja, maar ik ben heel dagen op dat niveau bezig. Alleen, als je steeds minder mensen tegenkomt die hetzelfde denken... Ja, dan hou je je muil maar, weet je wel. En dan heb je ook zoiets, ja, het zal mij tijd wel duren. Met een jaar of 10 ben ik vertrokken, misschien wel eerder. Ja. En dat klinkt misschien heel egoïstisch, maar nee, dat is meer van een berusting, van gelukkig. Ik hoef dat allemaal niet mee te maken. Degenen die het graag willen zien gebeuren, die krijgen het op hun brood.

0: Jovi van de 18 plus 2 van André. Goed, we gaan weer voor de regio in. Cabaretier en verhalen vertellen. Saman Amini in Harderwijkse Plantagekerk. Ik verwacht meer empathie van progressief Nederland. Ja.
1: Ja, dat mooi zinnetje.
0: Ja. Ja. Rasperformer Samantha Amini is zeer geëngageerd en zoekt ook PVV'ers op. Dat doen niet veel theatermakers. Amini ergert zich aan het gemak waarmee extreem rechts vaak wordt weggezet. Ik geloof dat xenofobie voortkomt uit angst. Haat is vaak niets anders dan vermomde pijn. Ik heb moeite met hoe progressief Nederland neerkijkt op extreem rechts. Daar verwacht ik meer empathie. Nou, empathie bij progressief Nederland. Agressief Nederland had ook niet misstaan, hoor.
1: Ja, ik kom niet meer goed tussen jou en pro. Wel.
0: Nee, dat komt nooit meer goed.
1: Dat komt nooit meer goed, nee.
0: Hij treedt op in het Garnizoen volgens mij op 19 september. Aanstaande zaterdag, in Plantagekerk als spreker samen met pianist Martin Verhezen. Vanaf 8 uur. Dus noteren. En dan Jan Dino viert het 20-jarig jubileum met het leven vol humor en feest in het podium met Garnizoen. Ik wou zeggen, ik had het Garnizoen ergens gelezen. Dat doet hij op vrijdag 16 oktober. Kijkt hij terug op zijn carrière en hij kijkt vooral vooruit. Spijt me geweldig, Jan Dino, maar ik heb helemaal niks met hem.
1: Onze vrolijke Surinamer, jawel
0: ja,
1: toch?
0: Ja, nee.
1: Ik zie jou zo gezellig met Jan Dino even naar Paramaribo. Ja. Even een lekker cocktailtje drinken.
0: Nee.
1: En dan gaat niet gebeuren.
0: Nee, ik ben geen fan van Jan Dino.
1: Helaas.
0: Kijk, als hij hier te gast komt, dan ga ik hem interviewen en dan enzovoort.
1: Uiteraard.
0: Maar ik zal hem persoonlijk nooit opzoeken.
1: Niet samen naar Paramaribo,
0: nee,
1: jammer.
0: Nee, zeker niet. En dan het college in Harderwijk onderbouwt de afwijzing van een bezwaar voor een vergunning en betaald parkeer in de eilanden beter. Ja, dat is even een zinnetje.
1: Ja. Ondoorgrondelijk.
0: Ja, maar er moest betaald worden.
1: In een deel van de wijk.

0: Ja, en de andere wijk is lekker gratis parkeren.
1: Ja, en er werd een bezwaar ingediend, er werd afgewezen en nu is dat beter onderbouwd. Ja, er zitten daar in het waterfront wijken waar niet geparkeerd kan worden. En
0: nee,
1: dan
0: klopt,
1: dan koop je een duur huis en dan moet je auto in Ermelo parkeren, weet je
0: wel. Nee, serieus.
1: Ja, Ermelo niet, maar bij wijze van spreken. Ja,
0: je kunt daar niet overal voor de deur parkeren, nee. Dat is allemaal volgebouwd. Hè?
1: Ja. En dit vind ik ook een heel mooi stuk.
0: Ja.
1: Politie zoekt eigenaren van fietsen die illegaal aan het zwemmen waren in de Siepel in Harderwijk.
0: Die journalisten zijn wel lekker bezig geweest, maar dan krijg je de pils te veel op. Want ze zoeken dus fietsen die illegaal aan het zwemmen waren. Ja,
1: ja.
0: Het is toch...
1: ja mooi,
0: nou,
1: hè?
0: Nee.
1: Nou, stel dat je hem goed leest. Politie zoekt eigenaren van de fietsen. Van de,
0: fietsen die? Ja,
1: ja dus de eigenaren die waren illegaal aan het zwemmen. En de fietsen daarvan, die worden dus nu de eigenaren van de fietsen daarvan gezocht. Zodat ze kunnen achterhalen wie daar illegaal aan het zwemmen was. Ja, zou jij je fiets dan ophalen?
0: Nee, denk ik niet. Maar het waren
1: dan
0: er
1: word je
0: maar
1: in de kruis gepikt,
0: ja.
1: Hè?
0: Ik dacht, nee, de groep was, maar het waren er maar twee.
1: Waren er maar twee? Oh, en dan zal het ook wel een waterfiets geweest zijn. Dan kan je meestal met z'n tweeën op.
0: Ja.
1: Dus het is een geweldige zin. Politie zoekt eigenaren van fietsen die illegaal aan het zwemmen waren. Ja, dat mag ook niet. Stelletje,
0: nee, maar die komen ze niet meer ophalen, denk ik. Daar ben je meteen bij.
1: Weet je wat die fietsen ook doen?
0: Nee.
1: Onbeperkt bellen.
0: Onbeperkt bellen, ja. Dat mag ook niet, ja.
1: Dat mag ook niet.
0: Ja, en door Duitsers meegenomen worden naar Duitsland mag ook niet, hè?
1: Dat mag ook niet, nee. Doen ze dat nog steeds,
0: nog steeds. 80 jaar verder en gebeurt nog steeds.
1: Man.
0: En nog verder, hè? Naar Polen ook en Tsjechië.
1: Och jee. Oh ja, dat klopt, want de meeste Polen hier op werk komen op de fiets.
0: Hele wereld reizen hier op de
1: fiets. Ja. We gaan een gezellig muziekje doen.

0: Zo, Amy Winehouse en een hoop andere muzikanten die even samen een bondje vormden en dit muziekje ten gehore brachten. We gaan even wat sportnieuwtjes doen. Geslaagd waterpolotoernooi van de Woelwaters. Afgelopen weekend was dat. Nou, de club krijgt terug op een succesvol... Kijk even in de krant, daar kan je er zelfs foto's bij zien. Harderwijksezaken.nl Harderwijksezaken.nl. Dan moet ik even kijken, waar is hij? Oh ja, hiero. Dan FC Horst. Bekert verder na een gelijkspel bij VVOG. En dat betekent dat VVOG eruit ligt. Ja, helaas. En EFC 58 is uitgebekerd na een matig gelijkspel tegen Rood-Wit 58. En die komen dan weer uit Putten. Dus hoe dan ook, de regio blijft vertegenwoordigd. Nou, dan hebben we dat gehad. En dan is er nog een fototentoonstelling onderweg. De reis van vluchtelingen in het huis van de stad van Harderwijk. Vanaf morgen is dat tot en met 2 oktober de tentoonstelling. En dat is dan van fotograaf Goedele Wannens en schrijver Clemmy de Rooij. Nou, hebben we dat ook gehad. Gaan wij naar het laatste nummer van dit...
1: Well, this car is automatic.
0: Van dit uur.
1: Hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Veluwe FM.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, dan hebben we dus de opening Red River Rock van Johnny and the Hurricanes. Ook alweer zo'n oud deuntje. En we hebben iets heel moderns nu klaarstaan uit de 18 plus 2 van André.
1: Ja, dit is weer...
0: De andere kant op weer helemaal.
1: Ja, helemaal. Maar we gaan een beetje vandaag heen en weer. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, we hebben een behoorlijke mix dat we helemaal in de jaren 50, 60 zitten. Precies. En nu gaan we weer woep, helemaal naar 2026.
0: Ja, en we hebben heel vaak berichten over wandelingen op Schovenhorst en activiteiten op Schovenhorst. Nou, er is een vrijwilliger, Herman van Oeveren, die is van alle markten thuis en die zegt... Op landgoed Schovenhorst is het één grote familie. Kortom, een interview met een super vrijwilliger. En wie de foto's en het gesprek helemaal wil lezen, kan naar de Harderwijkencourant.nl. Harderwijkencourant.nl. En dan eens even kijken. Verenigde Veluwse Koren verzorgen het 11e kerstconcert in het Concertgebouw Amsterdam.
1: Doe maar.
0: Ja, op 20 en 27 november opnieuw een bijzonder kerstconcert in een indrukwekkende concertgebouw. Het is uitgegroeid tot een jaarlijks hoogtepunt. En eens even kijken, wie doen daar allemaal aan mee? De Veluwse Koren, Verenigde Veluwse Koren. Verenigde Reformatorische Zangvereniging Kantileen uit Barneveld. Het Jong Gemengd Koor Herman Heeman. Ik was even een rare naam. Ja. Heeman uit Capella aan de IJssel, hun medewerking. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door het samengesteld beroepsorkest rond het christelijk ensemble Parlando. Verder werken mee als organist Martin van der Zwan, pianist Jan-Hendrik van Schotthoos en solist Anne-Jaap Soldaat. De algehele muzikale leiding is in handen van Leander van der Steen. En ik zit me net even te denken, het staat hier nergens welk orkesten dan hier uit Putten, hè?
1: Nee, geen orkesten meer. Het zijn ook koren.
0: Ja, sorry, de koren, Verenigde Veluwse Koren. Ja, normaal staat erbij welke koren dat dan zijn. Zo andere de Lofstem volgens mij. En, maar goed, het staat er hier niet bij. Ik wil ook geen foutjes maken. Kijk maar even op concertgebouw.nl of op de website verenigdeveluwsekoren.nl. Nou, dan komt het allemaal goed. En na jaren van een daling, er is een forse stijging aan bezwaren bij de gemeente Harderwijk. Ja, dat was in Ermelo wat minder geworden.
1: Oh ja, precies, ja.
0: Maar nee, hier is het dus wat meer.
1: In Harderwijk moeten de ambtenaren overuren gaan draaien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, het is ook een grotere plaats, meer inwoners.
1: Dat
0: dus,
1: dacht ik, ja.
0: Ja, dat kan dan niet anders. We gaan weer even naar een nummer van...
1: Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

0: onderdeel van de soundtrack van Toy Story 5.
1: Oké, okay. Ja, die Taylor Swift, die, ja, ik op een of andere manier vind ik dat toch wel een interessante muzikante. Ja,
0: die groeit een beetje op jou, zeg maar, die, zoals ze dat zeggen, die groeit, zeg maar, jouw interesse.
1: Nou ja, kijk, je hoort elke week wel een nieuwe dame die aan het firmament verschijnt.
0: Ja.
1: Maar ja, dan heb ik zoiets, ja, hedendaagse muziek. Maar dan ben ik een paar keer Taylor Swift tegengekomen en dan denk ik, ja, ik herken toch dingen in de muziek die ik heel erg waardeer.
0: Ja.
1: En dit is weer zo'n nummer, dat had ik nog nooit eerder gehoord. Maar dan denk ik, ja, ook die voldoet eindelijk wel weer aan de eisen.
0: Ja, en, koortjes erbij, kleine koortjes erbij. Ja, maar ook haar zang, dat ze die ze in meerdere lagen, weet je wel, waar jij het wel eens over gehad hebt. Dat ze 3-4 keer zichzelf opneemt.
1: Dat is nog wel vrij gebruikelijk. Dat doen ze allemaal wel. Maar zij gebruikt bijvoorbeeld de intervallen en akkoordsettings waarvan ik denk, ja,
0: lekker. Ja.
1: Spreekt mij wel aan in ieder geval.
0: Mooi, ja. Hou we zo.
1: Ja. Dat zou ik dan tegen Taylor Swift willen zeggen. Hou we zo.
0: Ja,
1: dan
0: moet
1: hou je
0: doen.
1: Mij ook.
0: Ja.
1: Er zijn er door gemeente Belangen Harderwijk schriftelijke vragen gesteld over de onveiligheid van reizigers en werknemers op, rondom en met name onder het station.
0: Doe maar.
1: Ja, dat is het een en ander. Aanleiding is een nieuwe diefstal bij kiosk op 4 september. En zo zijn er een heleboel zaken. Het schijnt niet echt prettig vertoeven te zijn op het station in Harderwijk. Kom jij er wel eens?
0: Nee, toevallig ben ik vrijdag nog even in Utrecht geweest. En mm-hmm. dan kom je ook niet met je auto meer, dus dan moet je met de trein.
1: Ja.
0: In ieder geval een stukje. En het is mij wel, dat was redelijk leeg, dus dan bevalt het me wel. Maar ja, nee, trein bij Utrecht, station Utrecht. Goeiedag zeg, daar heb je wel wat zwervers. Een paar hoor, het is niet zo erg als 30 jaar geleden. Maar stations zijn niet, ik word daar als autistische knul, word ik daar helemaal wappie de flappie daar. Ja. Zoveel
1: wappie de flappie, ja. dat is wel
0: Maar wat wel een voordeel is, dat wil ik de luisteraars nog wel even meedelen. Je kunt tegenwoordig met je nieuwe betaalpas, is het gewoon bats, die nieuwe betaalpas op dat poortje. Je komt erin, je hoeft niet eens meer die NS-app te hebben. Wel volle bak betaal je dan, maar als je gewoon eventjes een keertje reist met de trein, deed ik dat voor het eerst met mijn betaalpas, kwam ik toevallig achter. Gewoon je betaalpas voor het poortje houden.
1: Ja.
0: Klik, klak, klok. Dan heb je natuurlijk niet de kortingen die andere mensen wel...
1: Nee, en dat wou ik zeggen, want kijk je dan wel wat je betaald hebt, niet dat je thuis komt en denk je, oh, dat was een ritje van 430 euro.
0: Nee, dat valt ermee, maar je betaalt vol tarief, inderdaad. Als jij inderdaad buiten de spits, ik was toevallig smiddags,
1: mm-hmm.
0: maar voor een enkele keer, ik heb meestal de auto of de fiets of de benenwagen, ik ga zelden meer met de trein, dan vind ik dat wel handig, want vroeger moest je altijd een app, eerst die app downloaden voor één keer en dan weer, weet je wel...
1: Ja, want dat spitsenreizen, dat vind ik ook zo'n dom iets. Hè? Ik bedoel, dat zou betekenen dat mensen de hele dag kunnen kiezen wanneer ze willen reizen. Nee, je moet op een bepaald tijdstip moet je ergens naartoe.
0: Ja, ja.
1: Dus dan is spitsreizen misschien goedkoop, maar het heeft alleen zin als de niet-spits voor jouw afspraak valt. Want dan kan je vroegtijdig op gaan.
0: Ja, dat is beperkt. En
1: ik
0: weet niet precies hoe dat zit. En het slimste is denk ik, als je veel reist en een abonnement hebt, dan ben je het goedkoopst uit.
1: Dat bedoel ik.
0: Maar voor mij, ik vond het laten we zeggen, de nieuwigheid gaat ook daar wel door. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, mooi. Dan pakken we er even een muziekje.

0: Lie to me. Ja, dat is een mooie opdracht. Kan jij makkelijk liegen?
1: Nee.
0: Nee,
1: jij volgens mij ook niet echt.
0: Nee, merkt het meteen. Je
1: kunt het wel een beetje merken. Sommige mensen kun je het zien. Maar wij krijgen breaking news door, of niet?
0: Ja, hallo dan.
1: Het is weer raak in Ermelo.
0: Ja, een trein met ongeveer 150 reizigers is op een vrachtwagen gebotst. Mogelijk zijn er twee gewonden. En dan denk ik, als ik die vrachtwagen zie, de chauffeur die kan het overleefd hebben.
1: Oh, die had mazzel gehad, hoor.
0: Ja. Oh, man.
1: Maar ze zijn daar bezig bij de Horstenweg, geloof ik, met de weg. Maar deze man heeft daar met zijn betonwagen heeft daar niks mee te maken. Of tenminste, betonplaten. Dus vaag, ja. Ik weet dat ze bij de Horstenweg bezig zijn.
0: Ja.
1: Maar dit is, deze man is weer niet op tijd genoeg over die spoorweg gegaan, denk ik. Ja.
0: Ja, of is het blijven hangen met zijn betonblokken?
1: Ja, dat lijkt er meer op.
0: Ja. Zwaar is. Volgens de woordvoerder zaten er ongeveer 150 mensen in de trein. Het ging om een sprinter die onderweg was van Putten naar Ermelo en de vrachtwagen vervoerde betonblokken. Ik kreeg van Dennis bericht dat het bij de Emmalaan Horstenweg was. Dan is het maar weer het afvragen. Horstenweg en Emmalaan die liggen niet naast elkaar, zeg maar.
1: Het is nog even de vraag waar het precies is, ja.
0: Ja.
1: Ik zou het, ik kan het op de foto's niet helemaal zien.
0: Nee.
1: Maar het is in ieder geval mazzel dat hij nog. Hij die trein die remt nog af daar, hè, vlak voor station. Dus
0: ja,
1: hij
0: denk je.
1: Zal niet op topsnelheid gereden hebben.
0: Als hij, nee, of hij is net vertrokken, want de Emmalaan ligt volgens mij na het station. Maar het is ook net waar de trein, welke kant de trein vandaan komt.
1: Ja, precies. Het staat er ook niet bij, hè? Ja.
0: Nee, er zijn mogelijk twee mensen gewond geraakt. Maar hoe ernstig, dat is nog niet duidelijk. Reizigers worden geëvacueerd. Naar het station gebracht. Voor de gestrande passagier worden bussen ingezet. En dan kan je nog even naar de ravage kijken. Nou, dan zie je nog een foto van dichtbij. Ja, dat ziet er allemaal niet fijn. Verwachting is dat er naar tot 5 uur geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle rijden.
1: Ja.
0: Nou, meteen een gigantische impact ook.
1: Ja, de hele boel is eigenlijk toch wel een uurtje of 7, 8 gestrand. Verschrikkelijk, ja. Niet leuk.
0: Nee. Nou, we hebben het in ieder geval even gemeld. Gaan wij naar...
1: Je had er nog twee van mij klaarstaan.
0: Twee van jou klaarstaan, ja.

0: Gelukkig maar, daar houdt nog iemand van ons, Bas.
1: Ja, gelukkig wel. Er kwam nog wel even wat versterking bij om dat te bevestigen. Want één stem is geen stem. Hè?
0: Op één been kun je niet staan.
1: Hè? Nee, precies. Goed, dan gaan wij nog even een feestelijke opening van de Loos van de Roeivereniging in Hadder. Dat is afgelopen weekend gebeurd of gaat dat nog gebeuren? Dus even kijken.
0: Afgelopen zaterdag.
1: Nou, gefeliciteerd daarmee. En ach, Wolfing kwam om het leven bij een verkeersongeval op de N302 tussen Harderwijk en Ermelo. Ik zag net al een foto voorbij komen. Ach, daar heb je hem.
0: Ja, zo zielig hoor.
1: Ah, sneu.
0: Een Wolfing ook, hè? Hebben ze even gecheckt.
1: Oh. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dan denk ik altijd van overgebracht, door de dier wordt overgebracht naar Wageningen om te kijken. Vaste procedure bij wolven die dood worden aangetroffen. Ja, en dan kom je erachter van hij is onder auto gekomen. En,
0: maar ook ze kijken een beetje naar die roedels en zo. Ik vind het op zich wel goed dat ze even kijken van, het is natuurlijk een
1: vrouwtje.
0: Oeroud dier, ja, sowieso een vrouwtje ook, maar een oeroud dier wat teruggekeerd op de Veluwe. Maar dat lijkt toch niet echt een heel succes, al die wolven op de Veluwe, in de zin van, ze komen achter elkaar onder de auto. Maar je houdt ze ook niet tegen. Ze zijn naar Duitsland gekomen en ik denk dat ze ook verder niet...
1: Ja, precies. Maar er was toen ook eens een keer zo'n mopje. Jaren geleden al. Ik weet niet eens over wat voor beest dat ging. Maar toen kwam het er ook op neer. Ik heb vandaag een wolf voor de auto gehad. Oh jee. Ja. Oh, wat sneu. Nou, ik ben anderhalf uur bezig gehad voordat ik hem te pakken had. Snap je? Dus ik heb toch meteen het idee van, oh ja.
0: Ja, er zijn mensen die erop rijden.
1: Ja, die erop rijden. Erop rijden. Die zeggen, nou, gooi de tank maar vol. Ja. Zo niet, dan rij ik tegen een tankstation aan.
0: We hebben inderdaad vandaag al meerdere keer moeten constateren hoe knettergek de wereld is. Het is op de Veluwe niet anders.
1: Nee, precies. Waarom zou dat anders zijn? En dan, als we het toch over de dieren hebben, de laatste vlucht van postduivenseizoen is geweest. En de snelpost uit Ermelo, ja, het wordt gewoon saai. Want die winnen alles.
0: Wie wint alles?
1: Die duiven van de snelpost.
0: Zijn er nog meer? Ik bedoel, is het niet de enige club die vliegt dan? Dan winnen ze toch altijd? Nee.
1: Als ze de enige wel zijn. Maar ik ga ervan uit dat de anderen meedoen. Zo niet, dan zit ik hier zinloos verhalen voor te lezen. Jongen.
0: Maar dat klopt. Is die snelpost altijd winnaar?
1: Snelpost zit altijd in de prijzen.
0: Jij ziet dat langer dan ik, maar klopt, ik heb ze een paar keer voorbij zien komen de afgelopen half jaar. We gaan het even in de gaten houden of ze altijd winnen, want dan moeten we even ingrijpen. Dan moet de wethouder er even langs staan.
1: Ja.
0: Kijken of er geen illegale middelen worden.
1: En dan over illegaal gesproken. Vuurwerk, dat is weer een hoop gedonder. En nu kun je in Ermelo en Harderwijk en Putten het vuurwerk inleveren. En dat is dan anoniem en straffeloos.
0: Maar er zijn geen inleverpunten.
1: Dat is ook even lekker, hè?
0: Het stoom komt weer uit mijn oren. Het is toch niet te geloven.
1: Nou, maar als jij dus lekker veel vuurwerk wil afknallen, dan begin jij gewoon een inleverpunt. Kom eens allemaal bij jou inleveren, ga je lekker de hele
0: goed
1: avond...
0: Idee.
1: Nou, precies.
0: Loop ik binnen.
1: Huh? Ja, zo zie je maar weer hoe goed de mens van harte is. Hè. En dan, vanmorgen hadden we het even over die boetes en dwangsommen. Gemeente Ermelo moet nu een inwoner betalen vanwege te late behandeling van een bezwaarschrift.
0: Ja, een beetje omgekeerde wereld. Interessant, want meestal is het meestal pakken ze de burger, maar nu pakt een burger de gemeente.
1: Is alleen dan, moet je het dan nog wel behandelen of gaan dan zeggen, nou, je hebt een bedrag gehad, dan hoef je het ook niet meer over te hebben. Want dat gaat ook een afkoopsommetje zijn.
0: Nou, ik denk het niet hoor. Dit lees je zelden toch? Dat ze iets moeten betalen. Maar we hadden het inderdaad al over die dwangsommen.
1: Ja, precies.
0: En ze willen daar wel vanaf. En dat kan ik me wel voorstellen, ja.
1: Ja, precies. Nou goed, dan gaan wij nog wel even eentje van jou lijst draaien.
0: Ja, even stoelriemen weer vast. Want ik zie dat jij alleen de dirty version kan vinden.
1: Ja, dus, maar is dat erg?
0: Nou, ik bedoel, we gaan het zien. Volgens mij is het dezelfde die ik opgezocht heb. Maar...

0: Three Little Women featuring Jermaine Dupri met Feeling You. De dirty version, nou, dat viel allemaal nog wel mee. Hè?
1: Ja, ik wou zeggen, waar zat de dirt dan precies?
0: Ja, ik weet het niet. Nee, dat zetten ze er dan weer bij, verkoopt weer beter, hè?
1: Ja, ja, dat zal het zijn. Goed, we gaan nog even in de regio in. Ik heb nog twee berichten. EHPZ zet de volgende stap in de ontwikkeling van de toekomstperspectief van de regio. Dan hebben we het over Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde. Ja, en daar is Velo FM ook nou net precies actief. Dus dat komt mooi uit, die samenwerking. Dus.
0: Recht in de roos.
1: Ja, in de roos. En dan laatste bericht, Nationale Sportweek, ook te vieren in Ermelo, ontdekken hoe leuk bewegen kan zijn. Dus van 18 tot en met 27 september kunnen iedereen gewoon dingen proberen, zonder meteen ergens lid van te worden, is gratis en afhankelijk. En dat is op verschillende plekken, maar ook in de zanderijen natuurlijk. Maar je kan meer informatie vinden op www.interactie-ermelo.nl. www.interactie-ermelo.nl. Nou, hebben we daar
0: al mooi gehad. Regio nieuws er doorheen gejast.
1: Ja, en dan hebben we nog één nummer van jou.
0: Womack en Womack.
1: Ja. Ja.

0: Zo, dat was de laatste vandaag, 10 plus 2 van André. En daarmee hebben we de regionale nieuwtjes gehad. Alles wat er nu nog binnenkomt, doen we morgen wel weer. Want we kunnen niet aan de gang blijven natuurlijk.
1: Nee, het, is, het was behoorlijk wat vandaag.
0: Nou, precies. En behoorlijk zwaar allemaal qua negativiteit.
1: Roemedeboem. Nou, vooral het landelijke en buitenlandse nieuws, dat hakte er inderdaad behoorlijk in. Mm-hmm. En in die zin dat, ja, dat zijn eigenlijk, ook zelfs voor teletext waren dat zeer stevige berichten, ja. Ik merk dat wel, dat mijn ochtendhumeur wel een beetje drukt. Alleen, ja, we hebben ook wel vastgesteld dat jij hebt daar al, hoe lang neem jij de wereld al niet meer op je schouders? Ik doe dat af en toe nog. Maar hoe heb jij dat, wanneer heb jij dat afgeleerd? Dat je niet, laten we zeggen, alle problemen van België, Oostenrijk enzovoort op je schouders kan nemen. Je kunt er niks aan doen. Terwijl ik nog wel eens de neiging heb van, ik hoor dat, ik moet wat doen.
0: Nou ja, een heleboel dingen laten me toch vaak niet onberoerd, laten we het zo zeggen.
1: Nee, precies. Ja.
0: En er zijn nog wel zaken waar op een gegeven moment ik weer 's morgens wakker word en denk, wat was er ook alweer? Er was iets vervelends aan de hand. Maar dat heb ik wel kunnen terugbrengen naar zaken in de hobby-sfeer, laat ik het zo zeggen.
1: Want
0: als ik het hardop noem, dan denk ik, er zijn wel grotere problemen.
1: Ja, precies.
0: Dat weet je wel, ik probeer overal gewoon maar een beetje een grapje van te maken. In die zin van een vrolijke draai aan te geven. Ja. Alles heeft zijn voordeel, zei Johan Cruijff altijd, elk nadeel. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. En voor de rest, ja, je moet, als je jong en krachtig in het leven staat, dan denk je nog dat je invloed kan
1: precies,
0: hebben.
1: Precies, ja.
0: Maar dat is dus gewoon niet zo.
1: Ik begin het een beetje af te leren. En jij, wat jij ook zei, van als je ongeveer beseft dat je nog 10, 15 jaar hebt, ja, dan moet je er helemaal mee ophouden, weet je wel. Dat had jij ook een beetje toch van, ik ga die laatste 10 jaar niet mijn hele kopie verpesten door...
0: Ik zou je vertellen, afgelopen jaar heb ik fysiek wel het een en ander meegemaakt dat ik denk, laat ik proberen die 4000ste uitzending nog te halen.
1: Ja.
0: Laten we proberen om volgend jaar nog uit te zitten. Maar ook daar kan je niet druk meer om maken natuurlijk. Hè? Want uiteindelijk heb je het toch niet zelf in de hand. Het gaat zoals het gaat. En als je gedoemd bent te mislukken, laten we het zo maar zeggen, dan gaat dat ook onherroepelijk gebeuren. En dan moet ik ook heel eerlijk zijn, ik heb wel wat lol gehad in mijn leven, hoor.
1: Ja, leuk. Jij hebt van de tragedie van het leven al lang een komedie gemaakt, of niet?
0: Maar ik heb gewoon alles. Ik heb een mazzeltje gehad dat ik de bucketlist omgedraaid heb. Ik ben begonnen ooit met mijn bucketlist.
1: Ja.
0: En dan wordt het aan het eind van de rit wel een beetje saai. Want ja, dan heb je eigenlijk niks meer. Maar aan de andere kant is er ook niks meer waar je naar verlangt.
1: Nee.
0: Omdat je alles wat je wilde doen, heb je gedaan.
1: Jij had een bucketlist? Echt een lijst met...
0: Hij was er niet echt. Maar wat in me opkwam, dat deed ik.
1: Ja.
0: En een bucketlist is eigenlijk iets wat in je opkomt en wat je dan uitstelt.
1: Beetje
0: en ik
1: frivol,
0: had gewoon zoiets van, ik stel het niet uit, ik doe het gewoon.
1: Ja. Dus. Kan ook niet iedereen.
0: Nee, dat is een keuze maken. Hè? Dat is het maken van keuzes.
2: Hang in there, baby. Don't be afraid.

0: Johnny Bristol en Hang On In There Baby. En Bristol is een plaats, maar Bristol was ook een zaak.
1: Oh, ja,
0: precies, een soort schoenenzaak of een soort Scapino-achtig gebeuren.
1: Bestaat
0: volgens mij
1: niet meer. Tenminste,
0: volgens mij ook niet.
1: Weggeconcurreerd uit onze prachtige winkelstraten. Huh?
0: Maar nou hoorde ik je zeggen dat nieuws van jou wel een beetje de dag wel een beetje ontregeld heeft.
1: Toevallig die twee berichten hoor. Huh?
0: Ja, wat ga je vanmiddag doen om dat weer een beetje te resetten allemaal?
1: Nou, ik ga zo eerst even een treintje rechtop zetten in Ermelo.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: een duw geven, want ik moet er wel langs kunnen bij Oosterweg natuurlijk.
0: Ja.
1: En inderdaad, je moet wat je zegt proberen van die tragedie weer een komedie te maken. Dat is een beetje. Ik ga weer echt diep van binnen alle energie naar boven halen om de Veluwe tot een paradijs te maken. Dat snap je wel. Dat
0: moet
1: gebeuren.
0: Ja, dan moet waar jij woont inmiddels wel een paradijselijke omgeving zijn dan, denk ik.
1: Ja, dat zijn vooral heel veel opeengestapelde krattenpils. Want dat is gewoon de oplossing, hè.
0: Maar zuip jij zoveel?
1: Ja, nee, dat is mijn weg naar het paradijs, Bas. Ja, krijg je tussen de benen. En
0: ja.
1: Dat heb ik in mijn studententijd heb ik niet veel geleerd. Maar dat heb ik nog wel geleerd.
0: Oké, en wat ga je doen met al het statiegeld?
1: Ja, dat is natuurlijk mijn verdienmodel, weet je wel.
0: Ik kan me niet voorstellen dat er in het paradijs een statiegeldmachine staat.
1: Ik spaar,
0: waar je dus blikjes en alles in kwijt.
1: 363, 364 dagen spaar ik op. En dan 30 december, dan lever ik alles in. En dan weet jij wel wat ik ga kopen op 31
0: december. Vuurwerk, ja, natuurlijk. En dan de knal
1: het mag erin. Niet meer, maar dat maakt niet uit. Weet je, we doen het gewoon.
0: Nee.
1: Dat is Nederland.
0: En hoeveel flessen bier gaan er dan in op een dag?
1: Dat is ongeveer een kratje of zes
0: kratten per dag. Zo.
1: We moeten op een mooi getal uitkomen.
0: Jongen, dan komt hier een waterbed binnen gewoon.
1: 6 keer 24 is 144 flesjes. Ja. Maar de gemiddelde 18-jarige in Nederland mag dat gewoon kopen, hè, op vrijdag.
0: Ja, kopen wel, ja. Nou, maar opzuipen is wel een tweede, hoor.
1: Ja, maar dat lukt wel. Dat,
0: lukt
1: is ook
0: wel een dingetje, maar goed.
1: Nee, ik loop te dollen. Wij moeten een beetje.
0: Die indruk had ik al. Ja. Ik denk van, nou.
1: Het comedy gedeelte is wel een beetje begonnen hier nu op het
0: Ja, toe. Precies.
1: Zo rond 11:15. Ja.
0: Want ik kwam nooit verder dan 16 kraten op een dag.
1: Jongen.
0: Dus ik denk, nou, die zit hier gewoon een beetje te bluffen. Dat
1: lekker,
0: kan niet
1: veel, lekker veel statiegeld, hè?
0: Ja, dat sowieso, ja. Goed, een muziekje.

0: Ja, wist je dat dit nummer wij ooit in het verleden gecoverd hebben voor op het podium?
1: Jullie?
0: Ja. Ja. Daar bent wij vanmorgen ook een stukje van gehoord, met die Sticky Flies.
1: Ja, precies. Ja.
0: En ik denk, nou, dan moeten we even erachteraan.
1: Dit klonk al wel lekker, ja.
0: Beetje sneller.

0: Zo, nou, dat was onze versie destijds.
1: Lekker snel. En wie deed die saxofoon?
0: Michiel van Dijk.
1: Ja, dat had wel zin in, ja.
0: Ja, dat, en dat was leuk. Ik, ik had daarna een opnamestudio, platenmaatschappij, dat soort dingen. En toen kwam er een saxofonist uit Rotterdam en die kwam spelen en, met zijn band. En die was bezig met zijn solo. Ik zei, man, jij hebt dezelfde sound als de saxofonist van onze band. Toen zegt hij, wie was dat dan? Zei Michiel van Dijk. Ha! Zit, hij was mijn leraar op het conservatorium in Rotterdam. Dus dat is overdraagbaar.
1: Ja, de stijl en de intonatie.
0: Ja, intonatie
1: en, dat klopt, dat klopt.
0: Heel apart.
1: Maar dat is wel bijzonder. Ja. Dus jullie hadden de senior in jullie band en de junior die...
0: Nou, hij was eigenlijk al uit de band, want hij, was, hij wist dat hij goed was.
1: Ja,
0: en als mensen weten dat ze goed zijn, dan gaan ze een beetje moeilijk lopen. Hè? Zo naast de schoenen, lopen, weet je wel. En, maar we hebben hem toen wel uitgenodigd van, ja, we gaan een plaat maken. En wel de beste saxofonist nodig die we kunnen bereiken. Ja. En dat was hij. Dus,
1: je hebt de relatie goed gehouden, zeg maar.
0: Ja, dat wel, dat wel. Maar de samenwerking was op een gegeven moment niet meer mogelijk. Ja. Nou, we gaan doei zeggen.
1: Oh ja, precies. Ja, het schiet hartstikke op. Ja. Iedereen een fijne maandag en een fijne week. En ga nog even lekker de duin in, want het wordt nog even mooi weer.
0: Ja, en ik zou zeggen, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. En morgen dan is er weer een nieuwe. En morgen... zitten we hier samen met Alexander Varga,
1: oftewel Putten,
0: Xander Lex, hoe je maar noemen wil, vanaf morgen 7 uur. Dus,
1: gezellig.
0: Goedemorgen.

0: FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort, 4 kilometer file tussen Zwolle-Zuid en het Harde. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

En.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen door een aanrijding en rijden wel bussen. Dat duurt nog de rest van de dag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De burgemeester van Zeewolde heeft besloten een pand aan het Flevoplein tijdelijk te sluiten. In en rond het pand vonden de afgelopen weken 3 explosies plaats. Daarnaast is tijdelijk cameratoezicht ingesteld rond het Flevoplein en het Horsterplein. Het Chinees restaurant aan het Flevoplein werd op 25 augustus, 9 en 11 september getroffen door een explosie. Volgens de gemeente is daarbij vermoedelijk gebruik gemaakt van brandbare vloeistoffen en vuurwerk. De tijdelijke sluiting is bedoeld om de veiligheid en openbare orde in het gebied te versterken. Wendy W. uit Harderwijk is definitief veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor de dood van haar partner Stefan Guliker uit Binninghuizen. Het Hongaarse gerechtshof in Boedapest bevestigde de eerdere veroordeling. Guliker kwam in februari 2024 om het leven tijdens een verblijf met

0: Hij zou een ouder echtpaar hebben verteld dat een inbrekersbende het op hen had voorzien. Toen het echtpaar argwaan kreeg, zou de verdachte geweld hebben gebruikt. Hij vluchtte na de incidenten naar Spanje. Daar werd hij aangehouden en aan Nederland uitgeleverd. De rechtbank heeft besloten dat de verdachte voorlopig in de cel blijft. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A28 Zwolle richting Amersfoort. 5 kilometer file tussen Afrit Epe en Harderwijk. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A50 Arnhem richting Os een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file, de weg is weer vrij. Tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen, maar bussen. Dat komt door een aanrijding, dat duurt zeker nog de rest van de dag.
8: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet! Dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Nou, fijn dat je weer luistert. Zoals je weet maken we El Mundo iedere week in de gezellige studio van Harderwijk, van Veluwe FM in Putten. En we zijn er gestart met Mark Anthony met Parecen Viernes. De Puerto Ricaanse acteur en singer-songwriter Mark Anthony staat al jaren in de top van de Latin muziek. Mark woont in New York. Parecen Viernes is een track van zijn album Opus uit 2019. Nou, we gaan wel lekker muziek draaien en straks extra aandacht besteden aan een Italiaans muzikant. En we gaan al sowieso verder naar Frankrijk.

Francis Cabrel met Petite Marie. Een tijdje geleden zag en hoorde ik nog de bekende Franse chansonnier Francis Cabrel in de vereniging in Nijmegen. Francis timmert al 45 jaar langs de weg in Franstalig gebied. In Nederland is hij nagenoeg onbekend. Ik draai hem al jaren in El Mundo. Petite Marie is een track van zijn live album Troubadour Tour uit 2021. En dan gaan we verder naar Ghana.

0: Dat was Giudu Blai Amboli met Awar Kakra. De Ghanese highlife muzikant, songwriter, producent en componist Giudu Blai Amboli wordt ook wel de James Brown van Ghana genoemd. Hij stond in 2023 op het prachtige festival Music Meeting in Nijmegen. En dan gaan wij door naar Brabant.
1: Ik ben Hein Augustijn en jullie luisteren naar El Mundo. Schoon waar.

Ja, dat was weer Hein Augustijn natuurlijk met Lieve Gorde Medaanse. De bij de trouwe El Mundo luisteraars bekende singer-songwriter Hein Augustijn uit Tilburg verzorgde een paar jaar geleden nog Studio Live in de El Mundo Sessions in Estrado. Heerlijke muziek. En dan gaan wij door naar Cabo Verde.

Tito Paris was dat met Ferdinia. In 2018 gaf de inmiddels al oudere Tito Paris, de zoon van Carverdi, zoals hij vaak wordt genoemd, een prachtig concert in de nagenoeg uitverkochte grote zaal in de Doelen in Rotterdam. Wat een sfeer. Bijna alle liedjes werden meegezongen door de grote groep Kaapverdianen in de zaal. De Deventer-dichter Wibo Kosters heeft zich door zijn muziek laten inspireren. Dat vind je nog terug in ons boek El Mundo Wereldmuziek in Woord en Beeld. Nog steeds verkrijgbaar trouwens. En dan gaan wij door naar België.

Circo Maximo met Ik zal er zijn. Vier Belgische folkmuzikanten uit de Kempen met een muziekstijl die ze zelf Belgicana noemen. Een tijdje geleden had ik zanger en gitarist Bert Schoovaerts nog aan de lijn. Ze zorgen regelmatig voor een feestje. En dan gaan wij door naar Oeganda.

unity, love, Africa.

Giovanni Kramer, Ki Jingi met Hamba Nedeke. De toen nog jonge Oegandese singer-songwriter en multi-instrumentalist Giovanni Kramer, Ki Jingi uit Kampala, was een paar jaar geleden nog samen met de bij de Elmoende luisteraars bekende Bolivar en Vulu te horen in Studio Live. Hamba Deke is een track van zijn album Amakondere. Lekkere muziek. En dan gaan we door naar Egypte. Habib.

Ja, dat was Royes met Hou je handen van mijn lijf af. Deze track van zanger Royes Grobbelaar uit Kaapstad staat op zijn album Bokkom Mambo. Grappige muziek. En dan gaan we door naar Spanje.

0: Manero was dat met Por Delante Los Pies. De Spaanse rockzanger en songwriter Manero bracht in 2020 het album Palabras de un desconocido uit. De track Por Delante Los Pies, voeten voor, is daar een track van.
1: Artista de la Semana.
0: In dit programma onderdeel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we ons aandacht op de Zwitsers-Italiaanse zanger Paolo Meneguzzi. Zijn echte naam is Pablo Meneguzzo. In 1996 won hij tot ieders verrassing het internationaal songfestival in Chili. In Italië werd hij in 2001 bekend met de hit Et Mio Nisio Piui. In 2004 werd zijn liedje Bacciami de zomerhit van het jaar. Door zijn deelname aan het festival van Sanremo nam zijn bekendheid toe. Tot nu toe bracht hij 9 albums uit met meestal vrolijke popliedjes. Nou, jullie gaan achtervolgens luisteren naar Stai Con Me, gevolgd door Ti Amo Ti Odio. Veel luisterplezier.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigada.
1: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
2: Ja, fijn dat je bent blijven luisteren. We zijn het tweede uur begonnen met Malara en Maraisa, met het nummer Voce Fas Falta Aqui. De tweelingzussen Mayra en Maraisa Pereira uit de Braziliaanse provincie Mato Grosso zongen al op 5-jarige leeftijd. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot bekende singer-songwriters en multi-instrumentalisten. Voce Fas Falta Aqui, Ik Mis Je, hier is een track van het live album Au Vivo en Campo Grande uit 2017. Nou, we gaan natuurlijk weer lekkere muziek draaien. We gaan nu even door naar Ierland.

Dat was Eleanor McAvoy met I Got to See Me. I Got You to See Me, zo is het verkeerd hoor. De eerste singer-songwriter Eleanor McAvoy uit Dublin begon al op haar vierde piano te spelen en op haar achtste viool. Ja, ja. In de jaren 90 maakte ze de clubs in Dublin onveilig met haar band en later ging ze wereldwijd toeren. Inmiddels heeft ze 15 albums uitgebracht. We gaan heel wat anders doen. We gaan naar Libanon.

0: Dat was natuurlijk een prachtige stem van Fairuz met Yamina El Habayeb. Live-opname. Fairuz is een van de bekendste en geliefste stemmen van de Arabische wereld. De zangeres werd in 1935 als Nourat Haddad geboren in de Libanese hoofdstad Beirut. Vanaf de jaren 60 werkte de zangeres samen met de broers Assi en Mansour Rabbani. Die hebben beste en bekendste nummers voor haar schreven. Ze wordt ook wel de moeder van alle Libanezen genoemd. En dan gaan we weer terug naar Nederland, naar Tilburg en Amsterdam.
1: Ik ben Dieter van der Westen en je luistert naar...

Dieter van der Westen met zijn Driving Home. De trouwe El Mundo-luisteraars kennen de van oorsprong Tilburgse zanger en gitarist Dieter van der Westen met zijn liefde voor Amerikanen en wereldmuziek. Hij was een tijdje geleden nog in onze studio en centrum De Zin in Harderwijk. En dan gaan we door naar Mali.

Dat was Afel Bokoum met Penda Jiga. Enkele jaren geleden zag en hoorde ik nog de Malinese zanger en gitarist Afel Bokoum tijdens het Afrika-festival in Hetme. Afel is bekend geworden als bandlid van de legendarische Ali Farka Touré, de uitvinder van de Desert Blues. En dan gaan wij door naar de Dominicaanse Republiek.

0: Juan Luis Guerra met Ayer heb je gehoord. Inmiddels al 67-jarige Latin-muzikant uit de Dominicaanse Republiek. Juan Luis Guerra is een begrip in de Latin-wereld. Naast zanger is hij pianist, componist en impresario. Lekkere muziek. En dan gaan we dicht bij huis naar Ermelo.
1: Hallo, dit is Roofman en je luistert naar El Mundo.

0: Roofman natuurlijk met Hometown Song. Singer-songwriter en programmeur Thijs van der Meulen was onlangs nog mijn gast in El Mundo. In de prachtige Hometown Song bezingt hij zijn liefde voor zijn geboortedorp Ermelo. Ja, ja. Dan blijven we in Nederland. We gaan naar Limburg.
1: Ik zei niet door nu. Kei mooie muziek. Kei lekker bier. Goeie weer, goeie volk. Maar stel je wandelt erachter. En je stekt door de middenpierweg over. En je kijkt naar rechts. Want de familie Kleskes. Vroeger. Linkschucht. Beetje verder de zwarte plakweg op. Smulders. Steeks. En gaan ze achteraan de familie.

Rowan Hazen natuurlijk met Vergeten. Live in de Americana De Wei. De Limbo Rockers uit het plaatsje Americana, of Amerika in de Peel, timmeren al vanaf 85 langs de weg. In 2022 organiseerde de band een festival in een woonplaats Amerika in de Peel, waarvan een mooie live registratie is gemaakt. En dan gaan wij blijven een beetje live, maar we gaan dan door naar Frankrijk.

Yannick Noah natuurlijk met Saga Afrika. De Franse zanger en voormalige tennisspeler Yannick Noah uit Sedan is inmiddels al op leeftijd, maar hij maakt nog steeds lekkere reggae nummers. Saga Afrika is een track van zijn live album uit 2004. En dan gaan we door naar Turkije.

Kutsi met Sanane. Kutsi is de artiestennaam van de Turkse zanger, componist, gitarist en acteur Ahmet Kutsi Karadogan uit Ankara. In 2000 bracht hij zijn eerste album uit en in 2008 acteerde hij in een tv-serie. Inmiddels heeft hij 8 albums uitgebracht met lekkere swingende muziek. En dan gaan wij door naar Cuba.

0: Billy Cobham en Azera was dat, met Lianera. In 2008 zag en hoorde ik deze fantastische band uit Cuba in het helaas gesloten wereldmuziekcentrum Raza in Utrecht. Een heerlijk salsa sfeertje. Onder het publiek waren uitstekende salsa dansers. Op dit album van Azera worden de 7 Cubanen ondersteund door de beroemde Panamese jazzdrummer Billy Cobham, die ooit nog samenspeelde met Miles Davis. Ja, en dan gaan we dus El Mundo weer afsluiten. Helaas, de tijd gaat snel. En dat doen we met natuurlijk lekkere Casaco van Jackie Famiri. Met het nummer Sidon Tekken. Op het door Ronald Snijders geproduceerde album Sweetie Hot Casaco Music vond ik een track van Jackie Famiri. Jackie Famiri is de Rotterdamse zeer populaire Casaco groep onder leiding van de componist-saxofonist Theo Zwanenberg. Nog heel veel luisterplezier en tot volgende week. Dag.
1: Veluwe FM.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massa-zaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massa-zaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteerden ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
10: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Harderwijk is zaterdagavond een auto volledig uitgebrand. Het incident vond plaats aan de Israëlstraat in het centrum. De brandweer werd rond 9:30 gealarmeerd en bluste het voertuig. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al volledig in brand. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en is volledig verwoest. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog onbekend. De politie doet onderzoek naar het incident. Het haalbaarheidsonderzoek naar een zuidelijke rondweg bij Putten is vertraagd. Het onderzoek, waarvoor 1,5 jaar was uitgetrokken, wordt naar verwachting pas in het voorjaar van 2027 afgerond, meldt de Stentor. De vertraging heeft volgens het college meerdere oorzaken, waaronder extra overleg met de klankbordgroep en nieuwe ontwikkelingen rond beschermde oude bosgroeiplaatsen. Voor het onderzoek was eind 2024 al 7 ton beschikbaar gesteld. De gemeente verwacht nu €250.000 extra nodig te hebben. Daarmee komen de kosten van de voorbereidingsfase van de rondweg uit op bijna €1,5 miljoen. En tot slot, de burgemeester van Zeewolde heeft besloten een pand aan het Flevoplein tijdelijk te sluiten. In en rond het pand vonden de afgelopen weken 3 explosies plaats. Daarnaast is tijdelijk cameratoezicht ingesteld rond het Flevoplein en het Horsterplein. Het Chinees restaurant aan het Flevoplein werd op 25 augustus, 9 en 11 september getroffen door een explosie. Volgens de gemeente is daarbij vermoedelijk gebruik gemaakt van brandbare vloeistoffen en vuurwerk. De tijdelijke sluiting is bedoeld om de veiligheid en openbare orde in het gebied te versterken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
4: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe
4: FM. Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest Veluwe.
11: Do you want a bump?

0: Van de week zat dus een beetje te zieken met deze plaat. De collega's hier op de radio, vandaar helemaal. Baby, do you want a bump, luisteraars? Een goedemiddag. Dit is Toen.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otterlaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de Markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste open cadet werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: We zijn er weer, luisteraars. Een hele goede middag. Dit is Toen. En we gaan weer terug naar Toen. Mijn naam is Ben van der Ham. Ik ben de archieven weer ingedoken. Ik heb mijn platenbak weer leeggehaald. En we gaan een stukje auto rijden. En we gaan televisie kijken. Dat allemaal in het programma Toen. En vandaag gaan we dus even lekker scheuren hier over de Veluwe. We gaan rijden in de Ford Capri, de 2600 RS. Ja, pakken we gelijk de duurste en de mooiste uitvoering van deze Ford Capri. Die gemaakt tussen 1973 en 1974. En we gaan nog eens een keer kijken naar de Persuaders. Kent u nog? Met onder andere Tony Curtis en Roger Moore uit begin de jaren 70. En het nieuws hebben we ook van toen. De gemeente Harderwijk die gaat onkruid bestrijden. Nijkerk telt een bloeiperiode te danken aan de tabak. En de zender Peloma in Amersfoort wordt opgerold. En in Radio Kootwijk willen ze een zendertje bouwen met een hele hoge antennemast. En Hoevelaken die gooit de rente naar beneden, het bouwfonds. En veel meer nieuws van jaren geleden. Mevrouw Bodelet die krijgt toestemming om in Barneveld een dag in kostschool voor jonge juffrouwen te stichten. Jawel, het was nieuws een jaren geleden. Bij de gemeente Veldwachter Jan de Jager te Voorthuizen wordt een drieling geboren. Het is allemaal nieuws wat er toen gebeurd is. En natuurlijk hebben we die leuke platen erbij. De plaatjes van jaren en jaren geleden. Hey, ik ben een heel uur bij je. Onder andere muziek van Coldplay en C.D. Lewis. En nog meer leuke oude platen. Hey, ik ben er klaar voor. We gaan beginnen.
2: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: 1977 alweer. Het waren toen de disco-hits. Sharon, Love and C Minor. Er is toen aan de radio. En toen, ik zeg het al, we gaan terug naar toen. Nieuws van toen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Op 21 juni in het jaar 1704 door een zware storm zijn er veel leien en vospannen van de kerk gewaaid. Dit is gerepareerd door metselaars die dit voor 1 gulden en 15 stuivers hebben gedaan. Dat om de kerk van Barneveld. Op 1 juni 1844 mevrouw Broederlet krijgt toestemming om in Barneveld een dag- en kostschool voor jonge juffrouwen te stichten. En op 13 maart 1884 bij de gemeenteveldwachter Jan de Jager te Voorthuizen wordt een drieling geboren. 27 april 1901, de oprichting van de coöperatieve zuivelfabriek te Barneveld. En op 7 januari 1929 de telefoonverbinding Nederland-Nederlands-Indië via Radio Kootwijk. Kootwijk werd officieel opengesteld voor commercieel telefoonverkeer. Zometeen nog meer berichten over Radio Kootwijk. Dit is dus uit 1929. En tenslotte 16 september in het jaar 1970 de oprichting van de Wereldwinkel te Barneveld. Misschien weet u het allemaal nog. Allemaal nieuws van jaren geleden. Het nieuws van toen. En ook de platen van toen. Natuurlijk hebben we die erbij gezocht. Deuntjes die we vergeten zijn. Uit onze jeugd. Toen we nog jong waren. En toen we luisterden naar deze muziek. Van Jim and James en de Vagabonds. En I'll go where the music takes me.

0: het nu niet draai, hoef ik het nooit weer te draaien. Deze plaat van Gerard Cox. Het is weer voorbij. Die mooie zomer. Nou echt mensen, hij is afgelopen. Het was een pracht en pracht en pracht zomer. Toch? Volgend jaar draai ik er weer. Gerard Cox.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: 1752, dat was op 5 augustus. Peter Reijers uit Bunneveld, die wordt voor doodslag veroordeeld door het Hof van Gelre. Hij wordt zelfs onthoofd. 1752, zo deden ze dat destijds. 10 augustus in het jaar 1844, er wordt een brief gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken om voor Bunneveld, dat nog geheel van andere plaatsen ligt afgesloten, een harde of een waterweg te krijgen. Nieuws uit Nijkerk. Een briefje er even bij. In de 18e eeuw kende de Nijkerkse economie een bloeiperiode die voor een groot deel te danken was aan de tabaksindustrie. De Nijkerkse tabak was een product dat zelfs buiten de Nederlandse grenzen bekend was. En de tabaksteelt was tevens verantwoordelijk voor de oprichting van de waag voor het wegen van tabak in 1765. Daarnaast vestigde zich een mandenmaker in Nijkerk en wiens manden werden gebruikt voor het vervoer van het tabak. Nou, het waaggebouw staat er nog steeds. Tabak is er niet meer, nog erger, je mag er niet eens meer roken. 3 december 1979, een menigte van ongeveer 300 mensen heeft zondagmiddag in Amersfoort zijn woede over het oprollen van de piratenzender Paloma gekoeld op 3 politiewagens. 2 auto's liepen forse schade op, terwijl een derde zodanig werd vernield dat er door een takelwagen moest worden weggesleept. Tot persoonlijk ongeluk heeft de massale woedeuitbarsting niet geleid. En net had ik het al over Radio Kootwijk. 29 november 1996. Delta Radio 171 en KPN zijn van plan een lange golfzender in Radio Kootwijk, gemeente Apeldoorn, te bouwen. Voor het doel worden 4 masten met een lengte van 320 meter... bijna zo hoog als de Eiffeltoren, op het terrein van het oude zendstation Radio Kootwijk geplaatst. Dat is niet doorgegaan. Terug in de tijd met de platen van toen, niet echt oud, 1994. We hadden net het nieuws uit 1991. Dit is muziek uit 1994. Ook een beetje disco. Maar dan de disco uit de jaren 90. En mijn de jaren 70 maar. Sweet for my sweet. En natuurlijk is het origineel uit de jaren 60.

0: Take the easy road, zeggen ze. Nou, de rest van de mensen weerstand. En die gaan we ook nemen. Show me my silver line. Show me my silver line. First Aid Kit. En we gaan een stukje auto rijden. Dat doen we altijd in het programma Toen. Dan gaan we ja, een stukje toeren over de Veluwe. Van Harderwijk naar Putten, Ermelo. Richting Barneveld, de Kootwijkerbroek. Over Zwartebroek terug. Hoeflaken, Nijkerkeveen, Nijkerk. Zo jagen we de Veluwe een beetje over. En vandaag gaan we rijden met een toch wel mooie auto. De Ford Capri. Niet zomaar de Ford Capri, nee, de Ford Capri 2600 RS. En dat is het type 1, die werd gemaakt tussen 1973 en 1974. En in 1973 betaalde hij toen al 20.747 gulden voor deze prachtige Ford Capri. Had je wel een zescilinder van 2673 cc, 170 pk en een topsnelheid van toen al 200 km per uur. Werd veel mee gerallied. Er werden er slechts 4.000 stuks van gemaakt en ach, ziet hij er leuk uit. 10, 20, misschien wel 30.000 euro is die inmiddels waard. De eerste Ford Capri kwam trouwens in 1969 op de markt en dat was de 1500. Ook leuk, maar ja, kun je niet zo mee mensen scheuren over de Veluwe. En dat we scheuren hebben over de Veluwe. En ja, wij hebben hele mooie wegen. Vroeger was het wat minder, hadden ze nog een grindweg van Barneveld naar Lunteren. En ja, ook een eigenlijke hoop zandpaden richting Putten. Maar er in Rusland hadden ze een trojka. En die trojka. Die trojka, moet ik wel de goede trojka starten. Die werd gereden door Dr. Anders P. En dat liep niet zo goed af. Luister naar het verhaal uit 1974.
1: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daardoor

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pek. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uit voorraad leverbaar. Zachtjes stort de samovaar. Met islavisch handgebaar.

0: liefdadig heidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Oei, hoe suffend staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder, is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tsaar.
2: Toch maar met de Opel. Of met de Opel, met de Ford Capri. Lijkt me toch wel een beetje beter. We gaan terug naar toen.
3: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
2: Ach ja, vroeger. Er gebeurde niet zo gek veel en alles werd opgeschreven. Alles kwam in de archieven terecht. Zo ook dit bericht uit 1778 op 3 september wordt besloten als Jacob Derksen, hij was visser te Spakenburg, die door Barneveld vis kon verkopen, dat als een paard een spint haver moet worden gegeven. Het staat in de archieven beschreven. 7 april 1846, de gemeenteraad van Barneveld besluit 20 gulden per jaar bij te dragen in het traktement van de zandveldwachter, die moet toezien op de maatregelen ter beteugeling van de zandverstuiving op de Veluwe. Augustus 1886, E. van de Ham, vraag me nog steeds af of het familie van hem is, de Gadderig krijgt 6 gulden van het gemeentebestuur in verband met de aankoop van een gouden munt ter behoeve van het oudheidkamer in het raadhuis, en het betrof een goudgulden gevonden bij Gadderen. 1902, op 29 april, een proefrit van de nieuwe tram van Ede naar Barneveld. En op 9-9-1971 de opening van het scholencomplex Oldebarneveld te Barneveld. Het was 1971. Allemaal nieuws, wat allemaal al gebeurd is. De platen, die zijn ook van toen. Plaatjes van lang, lang geleden. Er is Supermix. Ik zag hem pas nog op de televisie. Nou, als dat een lofmachine moet wezen, die zit erbij. Geen lachje kan eraf. Maar het blijft een leuk plaatje. 1978. De platen van weleer. Je hoort ze terug hier op de radio. Platen van toen. En zo meteen gaan we nog even televisie kijken naar de Persuaders. En ik heb nog één blokje nieuws van toen. Maar ik moet al op gaan schieten. The Love Machine.

2% is de rente voor de hypotheek tegenwoordig. Let even op dit bericht uit 1976, 2 november. Nieuws. Opnieuw heeft het Bouwfonds Nederlandse Gemeente aangekondigd dat de hypotheekrente zal worden verlaagd. Met ingang van 2 november gaat het percentage voor 2 en 5 jaar vaste hypotheken van 9,7 naar 9,4 en voor 30 jaar vaste van 10 naar 9,8%. Zo heeft het Bouwfonds bekendgemaakt. Het was 1976. 1972, vorig jaar lente, is in de gemeente Ermelo verdeeld in de gemeente Ermelo en Nunspeet. En op 22 juli 1972 werd aan Ermelo een wapen toegekend. De omschrijving van het wapen luidt: drie banen van geel, blauw, geel, waarvan de hoogte zich verhouden als 1 staat tot 5 staat tot 1, met op de blauwe baan aan de broekzijde een pronkende witte pauw en aan de luchtzijde in de bovenhoek een witte Malteser kruis, ter hoogte van een kwart van de hoogte van de vlag. 2 april 1986, dit jaar gaat de gemeente Harderwijk de chemische onkruidbestrijding drastisch terugbrengen. Werd er in 1985 tot 39 hectare openbaar groen bespoten. In 1986 wordt het teruggebracht naar 19 hectare. En dan schiet het lekker op. Oh, ik had hier nog een berichtje over een gestolen fiets. Let even op. 21 april 2009, de eigenaar van een fiets die in april 1945 werd gestolen bij de Rooms-Katholieke Kerk in Nijkerk, heeft zich nog niet gemeld. Dat belt de Sint-Catharine-parochie in de Gelderse plaats. De parochie ontving onlangs €350 van een Duitse soldaat die de fiets destijds stal. De parochie stelt er naar aanleiding van de giften van de Duitse spijtomtante zoektocht naar de eigenaar van de fiets. Er kwamen 10 meldingen binnen van mensen die meenden de eigenaar te zijn, maar de rechtmatige bezitter van de tweewieler zit er nog niet bij, al dus het parochiebestuur. Het bestuur wil naar eigen zeggen de kwestie zorgvuldig behandelen en de gestolen fiets had een bijzonder kenmerk waarvan alleen de eigenaar kan weten. De Duitse soldaat nam het vervoermiddel mee toen hij op vlucht was voor de oprukkende Canadese troepen. 2009 was het alweer. En dat waren het nieuws van jaren geleden. Ik heb nog een paar plaatjes. Zometeen gaan we televisie kijken. En dat moeten we ook nog doen. Kijken we naar de Persuaders. Met Roger Moore en Tony Curtis. Maar eerst nog zo'n lekker disco plaatje. Die ik tegenkom hier in het apparaat. Hele tijd niet gehoord. Theme from Which Way Is Up. In de Star Guards. 1978. En dit is toen voor degene die het nog

ook weer zo'n vergeten nummer, 1972. Labrie Sivre, Watch Me. Nou, we gaan ook watchen. We gaan televisie kijken. Tot Labrie Sivre helemaal afgelopen is. Televisie. We gaan televisie kijken naar The Persuaders. Deze tv-serie uit de jaren 71-72 kreeg in Nederland de titel De Versierders en in Vlaanderen heetten ze De Speelvogels. De twee playboys Danny Wilde en Brad Sinclair bestrijden samen de misdaad. En Danny Wilde, gespeeld door Tony Curtis, is een brutaal Amerikaan die is opgegroeid in een achterstandswijk in New York en zelf fortuin heeft gemaakt. Lord Brad Sinclair, gespeeld door Roger Moore, is een beschaafde Britse aristocraat die een saai, luxe leven leidt. In de eerste instantie zijn ze elkaars rivalen, maar nogal brengt een gepensioneerde rechter hen bij elkaar en bestrijden ze samen de misdaad. Daarbij werken ze niet altijd volgens het boekje. De hele serie is uitgebracht op DVD in Europa in 2001 en in Noord-Amerika in 2003. En de serie is ook bekend onder de naam The Friendly Persuaders. Kent u nog? 1971, 72, ja, het is alweer een hele tijd geleden, maar het was een leuke serie. Alhoewel, ik kan me amper weer herinneren. En dat was het programma toen voor vandaag. We keken naar de Persuaders. We reden in die prachtige Ford Capri 2600 RS. We hadden het nieuws van jaren geleden. We keken nog eens een keer in de archieven. En wat er allemaal gebeurd is op de Veluwe. En we hadden natuurlijk die plaatjes van toen. Wat mij betreft Ben van Doom, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Heteren is de vertraging 5 minuten. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

En dat is dan weer de opening van ons uurtje Off Gate. Samen natuurlijk met Matthias Rijm. En ditmaal van zijn album Das Beste van Matthias. Het nummer Jedes Bild van Dier tut weh. Ja, dat kan op een gegeven moment gebeuren. Nou, regelmatig heb ik dus een themaatje voor de muziek. Nou, ditmaal heb ik er gewoon weer wat uit het rek gerost. En die zal ik hier volgende voor u draaien. Vele bekende nummers zijn natuurlijk ook nog wel weer teruggegrepen in de Duitse schlagermuziek. En dan beginnen we met een nummer van Vicky Leandros. Theo, hier vaar naar Glas.

Ja, en zoals u het hoort ging dat destijds nog met paard en wagen. De hoefjes die kletterden op het straatje. En zo ging men naar Łódź. En als u zich afvraagt waar Łódź ligt, nou, dat is een plaatsje in Polen. We gaan verder met een coryfee uit de tijd van toen. Peter Maffay en zijn beroemde Doe.

Dat was dan Peter Maffay met het nummer Doe. Ja, daar heb ik nog op leren dansen op die muziek. Enfin, nu aangekomen bij de Oh Ja Erlebnis. Ditmaal gaan we kijken naar een Frans-Italiaanse zangeres. Alleen, ze was niet alleen zangeres, maar zij speelde ook in het theater. Ze was filmactrice, maar ze stond ook op het toneel als toneelspeelster. Catharina Valente, geboren op 14 januari 1931 in Parijs. En ja, net ruim een jaartje geleden overleden in het Zwitserse Lugano op 9 september 2024. In de jaren 50 tot medio 60 was zij een hele gevierde zangeres in Nederland en ook in België. Zij heeft een hele lijst van liedjes op haar naam staan. En daaruit heb ik nu gekozen voor haar heel benoemde nummer. Speel nog eenmaal voor mij. Habanero, Catharina Valente.

In de Oja-erlebnis was dit ditmaal Catharine Valente. En zij zong Spiel nog eenmaal voor mij. Das Lied Habanero. Ja, nou, dat was hij dan. En wat denkt u dan? Zo op de ochtend. Nou, glaasje wijn moet toch kunnen. Griechisch hier wijn ditmaal. Udo Jurgens.

Dat was dan Udo Jurgens met het hele mooie lied uit zijn oeuvre, Griechischer Wijn. En ja, als je je dan eenzaam voelt in een vreemde stad, dan ja... Meestal zoek je dan de kroeg op, hè? Griechischer Wijn, Udo Jurgens. Maar Marianne Rosenberg, zij is de volgende op onze lijst. Ich bin wie du.

Dat was dus het liedje Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. En dan zijn we toe aan Trai.

En dat waren ze dan weer in het uurtje Auf geht's Dreiambrei. En dat betekende dus twee vokaaltjes verbonden door een instrumentaaltje. We begonnen met Frans Bauer. Ja, de man bekend van radio, tv en de afhaal Chinees. Ditmaal met het nummer Bella Madonna. Willy Schobben, hij verzorgde het instrumentaaltje. En zojuist was het de zanger Falco die... met het hele beroemde liedje Genie, het drietal afsloot. Wij gaan verder. Nicole, ook weer zo'n coryfee van de Duitsstalige muziek. U kent het ongetwijfeld nog wel. Ein bisschen Frieden. MUZIEK

En met dit liedje won Nicole in 1982 voor Duitsland het Songfestival. Ein bisschen Frieden. En ook in Nederland werd het een groot succes, want daarmee kwam ze op de eerste plaats van de diverse hitlijsten. We gaan luisteren naar Lucy Electric. Van een iets ander genre is dit dan. Wel weer Duitsstalig natuurlijk. Mädchen, Mädchen.

Costa Cordalis, neem dat nächste schip naar Rodas en dat allemaal om de liefde. Nou, zover hoef je niet te gaan natuurlijk. Julian Berding, hele mooie lied. Geh nicht in die stad, heute Nacht.

Nou, Julian, oké, hoor. Ik zal vanavond niet uitgaan. En dan zijn we weer aangekomen bij de laatste vocale bijdrage in dit uurtje. En dat is het nummer van de Jacob Sisters, Trooi met die Liebe. Nou, ik hoop dat u weer genoten heeft van het uurtje Duitsstalige muziek. En ik hoop u graag volgende week weer aan het toestel te treffen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is erg druk in het midden van het land. Onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier vertraging. Ook op de A1 de andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Zwolle bij Epe ook 20 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle, lange file tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen. De vertraging is daar 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Ook op de A50 richting het zuiden tussen knooppunt Grijshoort en Heteren 20 minuten vertraging. Verderop tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het oponthoud ook nog een kwartier. En 10 minuten vertraging heb je op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen bij Elst. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Een wolvin is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een aanrijding op de Leuvenumseweg, de N302, tussen Harderwijk en Ermelo. Het ongeval gebeurde ter hoogte van zorgcentrum Zonnevank. Volgens Bij 12, de organisatie die de wolvenpopulatie in ons land monitort, gaat het inderdaad om een wolvin. Het dier wordt voor onderzoek overgebracht naar Wageningen University and Research. De wolvin is dit jaar het derde verkeersslachtoffer onder de Nederlandse wolven. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan en ziet geen aanleiding voor verder onderzoek naar de aanrijding. De bouw van een woning aan de Zomerweg in Hierden is gestart, terwijl omwonenden nog bij de Raad van State bezwaar maken tegen de vergunning voor twee woningen. De achterburen twijfelen of het bouwplan voldoet aan de regels voor woningbouw in het buitengebied. Ook vragen zij zich af of de bestaande paardenhouderij daadwerkelijk wordt beëindigd. De gemeente Harderwijk en de initiatiefnemers stellen dat het plan past binnen het gemeentelijk beleid. Inmiddels staat de eerste woning in de stijgers. Met de bouw van de tweede woning is nog niet begonnen. De Raad van State doet naar verwachting binnen een paar weken uitspraak over deze zaak. En tot slot, een man van 21 uit Hoofddorp blijft voorlopig vastzitten op verdenking van fraude en geweld tegen ouderen. De man wordt onder meer verdacht van een beroving in Putten, waar hij zich verleden jaar zou hebben voorgedaan als politieagent. Op 18 april 2025 zou de verdachte met een babbeltruc een woning in Putten zijn binnengedrongen. Hij zou een ouder echtpaar hebben verteld dat een inbrekersbende het op hen had voorzien. Toen het echtpaar argwaan kreeg, zou de verdachte geweld hebben gebruikt. Hij vluchtte na de incidenten naar Spanje. Daar werd hij aangehouden en aan Nederland uitgeleverd. De rechtbank heeft besloten dat de verdachte voorlopig in de cel blijft. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar 1 graad of 16. Morgen veel zon, het wordt warmer dan vandaag, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog een paar lange files in de regio, onder andere op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Daar is de vertraging 1 kwartier. De meeste vertraging op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen, namelijk 1 uur. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En ook op de A50, maar dan richting het zuiden, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, ook 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
10: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
11: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, ook uw partner voor zonne-energie.
12: Dit is Veluwe FM.
13: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: حلوة أفهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

with a wink of her eye.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Een man van 21 uit Hoofddorp blijft voorlopig vastzitten op verdenking van fraude en geweld tegen ouderen. De man wordt onder meer verdacht van een beroving in Putten, waar hij zich verleden jaar zou hebben voorgedaan als politieagent. Op 18 april 2025 zou de verdachte met een babbeltruc een woning in Putten zijn binnengedrongen. Hij zou een ouder echtpaar hebben verteld dat een inbrekersbende het op hen had voorzien. Toen het echtpaar argwaan kreeg, zou de verdachte geweld hebben gebruikt. Hij vluchtte na de incidenten naar Spanje. Daar werd hij aangehouden en aan Nederland uitgeleverd. De rechtbank heeft besloten dat de verdachte voorlopig in de cel blijft. De bouw van een woning aan de Zomerweg in Hierden is gestart, terwijl omwonenden nog bij de Raad van State bezwaar maken tegen de vergunning voor twee woningen. De achterburen twijfelen of het bouwplan voldoet aan de regels voor woningbouw in het buitengebied. Ook vragen zij zich af of de bestaande paardenhouderij daadwerkelijk wordt beëindigd. De gemeente Harderwijk en de initiatiefnemers stellen dat het plan past binnen het gemeentelijk beleid. Inmiddels staat de eerste woning in de stijgers. Met de bouw van de tweede woning is nog niet begonnen. De Raad van State doet naar verwachting binnen een paar weken uitspraak over deze zaak. En tot slot, Wendy W. uit Harderwijk is definitief veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor de dood van haar partner Stefan Guliker uit Biddinghuizen. Het Hongaarse gerechtshof in Boedapest bevestigde de eerdere veroordeling. Guliker kwam in februari 2024 om het leven tijdens een verblijf met W. in Boedapest. Hij werd in een vakantieappartement met een mes gestoken en overleed aan zijn verwondingen. W. werd kort daarna ter plaatse aangehouden. W. heeft aangegeven haar straf in ons land te willen uitzitten. Het verzoek is voorgelegd aan het Hongaarse ministerie van Justitie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
2: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En dat scheelt wel.
1: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En zoals ik heet, van harte welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen vanavond met Cliff Richard en Blue Turns to Grey. En deze plaat kwam uit 1966. Wat gaan we er meer draaien? Natuurlijk, we hebben onze A&B-kantje. Dit keer heb ik gekozen voor een single van Aretha Franklin. De nummer 1, het komt in 1966. En voor de rest hebben we nog een plaat van Elvis, Nederlandstalige plaat. En in ieder geval ook andere leuke muziek. Mocht u echter een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. Goed, de volgende plaat komt uit 1975. Is van de Dizzy Mets Band en The Opera.

En we draaien voor Tennessee hier met The Things We Do For Love uit 1976. We gaan nu een appje draaien uit 1959. De Cadillacs en Peek-a-Boo.

0: why's everybody always picking on me?
1: En we draaien een ouwtje van de Coasters en Charlie Brown uit 1959 was dit. Goed, we zijn toegegaan met het A en B kantje. En dit keer heb ik gekozen voor een single van Aretha Franklin, Chain of Fools. Ja, dat nummer werd geschreven door Dan Café. Het verscheen op haar album Lady Soul. En het werd uitgebracht, de single, in november 1967. Uiteraard gaan we daarna het B kantje voor u draaien.

We draaiden Prove It en dat was het B-kantje van de single van Aretha Franklin, Chain of Fools. Goed, we gaan verder met de Faces. Toen nog met de... Rossoet. Stay With Me uit 1972.

Dit was dus de Status Quo met Roll Over Lay Down uit 1975. U luistert nog steeds naar de Golden Oldies op uw station VFM. En als u het leuk vindt om een plaatje aan te vragen, dat kan natuurlijk. Dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@vfm.nl. Dus studio@vfm.nl. Goed, voor de nummer 1 hit gaan wij 60 jaar terug vandaag. En dat als we gaan kijken op de Engelse hitlijst, UK Singles, staan daar de Fab voor. Met Eleanor Rigby.

En we draaien de groep Left Side met Welcome to My House uit 1969. En dat is ook niet zomaar. De gitarist van de groep, Dick Plot, die is vandaag jarig en wordt vandaag 76 jaar. Goed, we gaan zijn terugkomen aan de plaat van Elvis. We gaan een nummer draaien van het album Promised Land uit 1975. Ik heb het dan over Thinking About You.

En we draaiden Elton John natuurlijk met Candle in the Wind uit 1972. We zijn teruggekomen aan de Nederlandstalige plaat. En deze keer komt hij uit 1966. Ellie Niemann gaan we voor u draaien met Padvinster.

We draaiden voor u After Alexander en dit was And I Go To Him uit 1962. We gaan nu verder met Fats Domino en Be My Guest uit 1999.

Radio Team Vincent met Race Vis de Devil. En dit was als laatste de Learning Brothers met nummer van, op verzoek van Luc, draaiden we deze plaats. Goed, na het nieuws zijn we weer bij je terug. En tot zo!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De onderzoekraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Uw presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Luisteraars, ik heet u van harte welkom bij het tweede uur van de Golden Oldies. We gaan dit uur met Unit Gloria en Waikiki Man uit 1973. Wat gaan we nu weer voor draaien? Natuurlijk, we hebben nog een blokje Duits in petto. We hebben nog heel veel andere leuke muziek. Mocht u echter ook een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk ook. En dat mag je dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. Dus, voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook en dat mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. Volgende plaat komt uit 1968, is van de Bee Gees en The Sun Will Shine.

En dit waren dan de Turtles met It Ain't Me Babe uit 1965. We zijn terug aan het blokje Duits. En we beginnen met Chris Roberts. Du kannst nicht immer 17 sein uit 1974.

En we draaiden natuurlijk Rex Kedo en die laatste Seataki uit 1975. We gaan nu een plaat draaien van de US Mails en Open Up Your Heart uit 1968.

En dat was dan de Tuesday Club met Only Human uit 1967. Op verzoek van Martin gaan wij draaien Don Williams met The Good Old Boys Like Me uit 1979.

We draaien voor u Cat Stevens met Father and Son uit 1970. We gaan nu een plaat draaien van Tom Paxton en The Last Thing on My Mind uit 1964.

En we draaien voor u Leonard Cohen met Hey That's No Way To Say Goodbye uit 1967. We draaien verder met Chicago, If You Leave Me Now uit 1976.

En we gaan uit 1970 Cecilia van Simon en Garfunkel. We gaan nu verder met Leslie Gore en If That's the Way You Want It uit 1964.

draaiden voor u Bonnie Brooks met A Letter From My Love uit 1964. We gaan nu verder met Smokey en Lay Back in the Arms of Someone uit 1977.

En als uitsmijter draaien we vanavond de Dr. Hook en Sylvia's Mother uit 1972. Ja, ik had voor vanavond ook de verkeerde lijst meegenomen, maar volgende week ga ik het gewoon goed maken. Dan gaan we gewoon in 2 uur gezellig koffie voor je draaien. Goed, ik wil u bedanken voor het luisteren naar ons. Ik wil u ook bedanken voor de verzoekjes die we hebben gekregen. Uiteraard wil ik ook Hans bedanken voor techniek. En volgende week zijn we er gewoon weer. En dan zou ik zeggen, voor straks wel rusten. En tot volgende week. Dag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Wendy W. uit Harderwijk is definitief veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor de dood van haar partner Stefan Guliker uit Biddinghuizen. Het Hongaarse gerechtshof in Boedapest bevestigde de eerdere veroordeling. Guliker kwam in februari 2024 om het leven tijdens een verblijf met W. in Boedapest. Hij werd in een vakantieappartement met het mes gestoken en overleed aan zijn verwondingen. W. werd kort daarna ter plaatse aangehouden. W. heeft aangegeven haar straf in ons land te willen uitzitten. Het verzoek is voorgelegd aan het Hongaarse ministerie van Justitie. De bouw van een woning aan de Zomerweg in Hierden is gestart, terwijl omwonenden nog bij de Raad van State bezwaar maken tegen de vergunning voor 2 woningen. De achterburen twijfelen of het bouwplan voldoet aan de regels voor woningbouw in het buitengebied. Ook vragen zij zich af of de bestaande paardenhouderij daadwerkelijk wordt beëindigd. De gemeente Harderwijk en de initiatiefnemers stellen dat het plan past binnen het gemeentelijk beleid. Inmiddels staat de eerste woning in de stijgers. Met de bouw van de tweede woning is nog niet begonnen. De Raad van State doet naar verwachting binnen een paar weken uitspraak over deze zaak. En tot slot, een man van 21 uit Hoofddorp blijft voorlopig vastzitten op verdenking van fraude en geweld tegen ouderen. De man wordt onder meer verdacht van een beroving in Putten waar hij zich verleden jaar zou hebben voorgedaan als politieagent. Op 18 april 2025 zou de verdachte met een babbeltruc een woning in Putten zijn binnengedrongen. Hij zou een ouder echtpaar hebben verteld dat een inbrekersbende het op hen had voorzien. Toen het echtpaar argwaan kreeg, zou de verdachte geweld hebben gebruikt. Hij vluchtte na de incidenten naar Spanje. Daar werd hij aangehouden en aan Nederland uitgeleverd. De rechtbank heeft besloten dat de verdachte voorlopig in de cel blijft. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.
6: Zet je radio hard, want...
7: It's time for the love zone.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Elvis Presley.
1: Elvis Presley.

0: Tot straks, na de commercials.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
3: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
2: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
4: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
2: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheid er nou mee, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft. Now when you climb...

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Het haalbaarheidsonderzoek naar een zuidelijke rondweg bij Putten is vertraagd. Het onderzoek, waarvoor anderhalf jaar was uitgetrokken, wordt naar verwachting pas in het voorjaar van 2027 afgerond, meldt de Stentor. De vertraging heeft volgens het college meerdere oorzaken, waaronder extra overleg met de klankbordgroep en nieuwe ontwikkelingen rond beschermde oude bosgroeiplaatsen. Voor het onderzoek was eind 2024 al 7 ton beschikbaar gesteld. De gemeente verwacht nu €250.000 extra nodig te hebben. Daarmee komen de kosten van de voorbereidingsfase van de rondweg uit op bijna €1,5 miljoen. Museum Het Pakhuis in Ermelo opent op 17 september een expositie over het scheepswrak van de Tjalk De Drie Gezusters. Die zonk in juni 1893 op de Zuiderzee. Bij de ramp werden de schipper, zijn vrouw en hun kind gered door de Harderwijkse visser Jantje Kok. Het museum heeft inmiddels documenten gevonden waarin zijn naam en rol bij de redding worden genoemd, maar over zijn verdere leven is weinig bekend. Het museum probeert nu meer te weten te komen over Jantje Kok, waaronder zijn woonplaats, gezin en mogelijke nazaten. En tot slot, de bouw van een woning aan de Zomerweg in Hierden is gestart, terwijl omwonenden nog bij de Raad van State bezwaar maken tegen de vergunning voor 2 woningen. De achterburen twijfelen of het bouwplan voldoet aan de regels voor woningbouw in het buitengebied. Ook vragen zij zich af of de bestaande paardenhouderij daadwerkelijk wordt beëindigd. De gemeente Harderwijk en de initiatiefnemers stellen dat het plan past binnen het gemeentelijk beleid. Inmiddels staat de eerste woning in de stijgers. Met de bouw van de tweede woning is nog niet begonnen. De Raad van State doet naar verwachting binnen een paar weken uitspraken over deze zaak. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren er golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.